0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly,
0: stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
0: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Mannekes! Pompie! Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief!
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf?
1: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja!
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk!
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Bij aankoop van

0: Twee potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Hè? Nee, Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: Hey, goedemorgen. Het zat er aan te komen. Nu is de nazomer echt wel gaan vliegen. En die nazomer die heeft plaatsgemaakt voor wind en regen. Je zou eraan getwijfeld hebben, maar de herfst is er wel degelijk.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
8: Het is 7 uur. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ik begin met stijgende agressie tegen het NMBS-personeel. Elke dag worden gemiddeld 7 werknemers, vooral dan treinbegeleiders, verbaal en fysiek aangevallen. Daardoor melden zich al maar meer NMBS-mensen ziek en het aantal uren arbeidsongeschiktheid verdubbelde tot meer dan 100.000. Toch werken de spoorwegen heel hard om geweld preventief aan te pakken. Dat bevestigen ook de vakbonden. Dat gaat van extra maatregelen, speciale acties tot anti-agressietrainingen. De NMBS investeert ook in bodycams voor het personeel en extra controles. 1 op de 10 fietsers leest al rijdend zijn berichten op de gsm. En bij mensen op een elektrische step zijn er dat zelfs 2 op de 10. Blijkt uit onderzoek van onder meer Verkeersinstituut FIAS. De gevolgen van dat gsm-gebruik op de fiets of de e-step zijn niet min, want de gebruikers zijn vaker betrokken bij een ongeval, wijken sneller van de baan af of rijden zelfs gewoon door het rood licht. Daarom gaat de politie vandaag en morgen gericht controleren op afleidingen in het verkeer. Er is nog altijd geen akkoord over de federale begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers om te kijken op welke domeinen ze kunnen besparen. Maar dat verliep erg moeilijk. Vandaag gaat premier De Wever met elke vice-minister apart spreken. Morgen vergadert het kernkabinet en moet dan beslissen of de ministers zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. En in Spanje is Marie Carmen overleden. Zij was het symbool van de wooncrisis daar. Haar verhuurder zette Marie Carmen uit haar appartement in Madrid, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen die de man had verdriedubbeld. De uithuiszetting veroorzaakte veel woede in Spanje en veel mensen kwamen op straat om te protesteren tegen die wooncrisis. Die zelfs premier Sanchez dwong om vervroegde verkiezingen te organiseren. Marie Carmen werd 87. Afwisselend buien en opklaringen en het is fris bij zo'n 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijke kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw die 16 graden.
8: Dankjewel Bart. Eens kijken naar de files. 80 kilometer op dit moment. Ik heb zo het gevoel dat het daar niet zal bij blijven op deze donderdagmorgen. Op de E313 Lummen Antwerpen komt er 33 minuten bij van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de E19 Mechelen Brussel verlies je 12 minuten van Zemst tot Machelen. De E314 Lummen Leuven, daar komt 10 minuten bij van Aarschot tot Wilsele Dorp. Op de E40 Luik Brussel 10 minuten trager van Haasterode tot Berthem. Ook 10 minuten erbij op de A12 Boom Brussel van Wonderzeel Industrie tot Wolvertemdomein Levendalen. Op de E40 Gent-Brussel 10 minuten trager vanaf Lichem tot Groot-Bijgaarde. En ook plus 10 minuten op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde de Koningslo. Andere vertragingen momenteel nog beperkt tot maximaal 7 minuten.
11: The Good Morning Show
12: met Johan Henneman.

Yvonne Elliman met I Can't Have You. Het is 6 over 7. Dit is de Good Morning Show. Fijn dat je luistert. Gisteren even over 10 zijn er toch wel wat mensen wakker geworden. Of die zijn een beetje geschrokken van een luide knal. Want de aarde heeft een beetje gebibberd in de buurt van Ruislede. 1,9 op de schaal van Richter. Dus dat valt allemaal reuze mee. Veel mensen dachten dat het een zware vrachtwagen was die door de straat reed. Of een onweer, maar niks van dat. Het was een hele lichte aardbeving. Paul Young, Come Back and Stay. En dan komt Dusty Springfield aan.

0: Mooie plaatjes, je vindt ze in onze Golden Years. Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Over mooie plaatjes gesproken, je vindt ze zeker ook in de 80's. Jouw feest van de 80's is begonnen hier bij Nostalgie Plus met het hoogtepunt vanaf 19 oktober. Hè, de 80's top 800. Stemmen doe je via nostalgie.plus op de Kogies bijvoorbeeld. En weet je niet meer hoe die klassiek klinkt? Wel, blijf dan gewoon luisteren. Ik laat hem zo meteen horen na het weer met Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Johan.
0: De herfst is nu wel begonnen, hè?
1: Ja, we hebben er lang op moeten wachten, maar de herfst doet zijn intrede. Zoveel is duidelijk. Meer wind, meer wolken, meer regen. En vooral, het wordt een flink stuk frisser bij vanmiddag. Ja, die 20 graden en meer, die zijn plots verdwenen van onze weerkaarten. Nog hooguit 14 tot 15 graden.
0: En dat voelt toch wel een stuk frisser aan, vind ik.
1: Ja, zeker in combinatie met de wind gaat dat herfstgevoel helemaal compleet maken.
0: Ja, de paraplu die gaan we deze week niet meer kunnen wegleggen, vermoed ik ook.
1: Nee, iedere dag zal er wel een beetje regen vallen. Morgen begint opnieuw met regen en veel wolken. Na de middag wordt het vanaf de kust droger en verschijnen er voorzichtig enkele zonnige momenten. Na de middag is dat ook in de rest van het land het geval, maar er blijven wel buien mogelijk. Dus die paraplu wegleggen morgenmiddag, dat is geen goed idee. En dan het weekend, dat brengt ons een mix van zon en wolken met nog kans op een buitje. Het worden dus zeker geen regen. De dagen, zaterdag en zondag, daar kunnen we ons wel een beetje aan optrekken, denk ik. Enkel die temperaturen, die willen niet echt mee. We leven toch net onder onze stand. Normaal is 17, 18 graden normaal voor deze tijd van het jaar. Maar we zullen het in het weekend met 15 moeten doen.
0: Ja, iets dikkere kousen en een dikkere trui en dan komt het allemaal goed.
1: Voilà, het is de tijd van het jaar, hè.
0: Oké, goed. Erwin, ik hoor jou morgen wel in de Good Morning Show. Tot dan, hè.
1: Tot dan, dag.

0: Dat smaakt gewoon naar meer. Dat heb je wel vaker met lekkere dingen. Lekkere dingen uit de 80's, dit keer met de Kogis. Wat een heerlijke plaat. Ik zou daarvoor stemmen hoor. Voor de 80's top 800 voor Everybody's Gotta Dance. Sometime 7:50. Goedemorgen.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mania is terug. Tot dinsdag onze gebelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

denk altijd, die had het toch wat liever langer in bed gelegen. Verder blijven dromen op over dat paar mooie oren, ogen en al wat het erbij hoort. Angel Eyes van Roxy Music, 7:55. De videoclips die zijn niet meer weg te denken sinds de jaren 80. En een van die meesterlijk gemaakte videoclips, een van die veel getoonde videoclips op televisie, en op MTV zeker, en veel prijzen gewonnen, is die van Peter Gabriel. Ik denk dat daar zelfs bloemkolen in zaten. En fruit. En zoveel meer. Je ziet hem als je hem gaat opzoeken. Maar je kan er nu van genieten van Sledgehammer.

0: Ik ben zo een van die mensen die reclame op televisie, ik weet dat dat noodzakelijk is, soms knap vervelend vindt, tenzij er een goede classic in zit. En tegenwoordig hoor ik dat wel. En een van die classics uit de jaren 70, die hoor je regelmatig. Ik kan me nu niet meer het merk tevoorschijn toveren waarover het gaat. Maar jij weet het misschien wel. Billy Swan komt eraan met I Can Help, naar een schitterende topballet uit de jaren 80 van Berlin. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Ik begin met een aardbeving in Ruislede bij Wingenen in West-Vlaanderen. Daar voelden de mensen dat de aarde lichtjes trilde gisteravond. Blijkbaar met een kracht van bijna 2. En de schok gebeurde 2 tot 4 kilometer diep. Ook inwoners van Meulebeke, Isegem en Aardooien hoorden en voelden de aardbeving. Mensen dachten eerst dat het onweerde en de politiediensten kregen meer dan 70 telefoontjes over die beving. In Luik in Wallonië mag je vanaf vandaag met niet meer dan 3 mensen op straat komen. Een samenscholingsverbod heet dat. Komt door het grimmige studentenprotest dat gisteren opnieuw escaleerde. Betogers vernielden winkels en staken bushokjes in brand. Politie pakte opnieuw meer dan 50 mensen op. En dan basketbal. Opnieuw een prijs voor Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Kreeg daarvoor ook de bekroning van beste speelster van de match. Afwisselend buien en opklaringen en het is ook fris bij zo'n 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker, elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Een adembenemende ballet is dat toch, hè? Take My Breath Away van Berlin, je hoort hem dus zo. Maar eerst die files, ja, het was rustig begonnen, maar het is niet meer rustig. Het is een hele drukke donderdag aan het worden. 147 kilometer staat er op de teller van Frits Meister. Dit zijn de vertragingen van 15 minuten en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. 41 minuten erbij van Herentals-West tot Antwerpen-Oost op de E19 Breda-Antwerpen. Verlies je 26 minuten van Brecht tot Kleine Bareel, komt door een ongeval daar. De E19 Mechelen-Burg 25 minuten trager van Zems tot Machelen. Op de binnenring rond Brussel plus 20 minuten. Van Expo tot Machelen, Borenbelaan. En ook 20 minuten erbij op de buitenring rond Brussel. Van Mont-Saint-Jean tot Leonard. Op de E314 Lummeleuven. 17 minuten trager van Aarschot tot Herent. 16 minuten mag je erbij tellen op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Op het traject van Haasdonk naar Antwerpen-West. Op de E40 Gent Brussel plus 16 minuten van Aalst tot Ternat. En een kwartier doe je er langer over op de E429 Doornik-Brussel vanaf Tubeke richting Ring rond Brussel. Ook een kwartier trager op D40 Luik-Brussel. Van Haasrode tot Bertem, andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 12 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Dankjewel Johan en Bart. Mijn geheugen is weer helemaal bij, dankzij jullie. Het is de provider Proximus die het gebruikt in een commercial. I Can Help van Billy Swan, The Whispers en It's a Love Thing. Die hoor je zo, het is 8:10.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s. Yo!

Good Morning Show. Het WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus. Daar kan je mij bereiken. 0477-900-800. 0477-900-800. Bijvoorbeeld om een verzoekje aan te vragen. Om mee te achterhalen welke televisie of filmtune ik straks laat horen. Allemaal nuttige dingen. 0477-900-800. En je vindt het nummer ook op onze website. Nostalgie.plus. Dit zijn de Doors natuurlijk met Light My Fire. You know.

12 voor 8. Je luistert naar de Good Morning Show. En straks mag je nog eens genieten van die schitterende stem van Tony Hadley. Die hoort natuurlijk bij een grote hit van Spandau Ballet. Het nieuwsblad titelt vanochtend... Ja, we zijn al bij de voorpagina's gekomen van de Vlaamse kranten. Agressie tegen NMBS-personeel met kwart gestegen. Weinig geloof in doorbraak over begroting en Franse toestanden in Luik. Dat gaat over het scholierenprotest dat gisteren weer uit de hand liep. En vanaf vandaag geldt in Luik een samenscholingsverbod. Het laatste nieuws dan. 1 op 10 fietsers gebruikt al rijdend GSM. Vandaag en morgen zijn er daardoor extra controles. Let dus een beetje op. En doe dat niet. Nou, een beetje moeilijk voor het evenwicht te behouden in moeilijke omstandigheden is het niet. Bouwfirma's rekenen vaker tijdelijke dieseltoeslag aan. En Kevin de Bruyne en Michelle op de foto op de voorpagina van het laatste nieuws. Die houden halt op Paris Fashion Week. En ze hebben daar een modeshow bijgewoond van Louis Vuitton in het Louvre. Ja, een paar rustdagen voor Kevin de Bruyne. Want zaterdag mag hij weer aan de slag bij zijn Italiaanse club bij Napoli. De standaard dan aantal behandelingen voor crackverslavingen in 10 jaar tijd verdubbeld. Haalt premier De Wever zijn deadline? Het geloof slinkt en Europa verliest zijn geduld. En eist toegevingen van Peking, heeft met handelsrelaties te maken. De titels in de morgen dan. Gevreesde rentesneeuwbal dreigt vanaf 2029. Cryptomunten, vervalste facturen, spookbedrijven. Hoe Rusland ontsnapt aan financiële drooglegging. En nieuwe aanpak. Antwerpse politie stuit op kritiek. Je helpt verslaafden niet door ze op te sluiten. Titelt de morgen. Dan Gazette van Antwerpen. Meer dan 1 verkeersdode per week in onze provincie. Antwerpen koploper in letselongevallen met fietsers. Scholierenprotest ontdaart opnieuw. Luik voert samenscholingsverbod in liever. En federale regering dreigt de deadline-begroting niet te halen. 10 miljard gezocht. En Belang van Limburg titelt op de voorpagina: budget huren met Vlaamse subsidies wint terrein. Als je te veel verdient voor een sociale woning, maar te weinig om op de reguliere huurmarkt een woning te vinden, dan kan je daarvoor beroep doen op Vlaamse subsidies. En zo kan je huren onder de marktprijs. De tijd dringt, maar nog maar weinig geloof in doorbraak over begroting. En in rustigste station van Limburg stappen elke dag 79 mensen op. En dat blijkt over de trein te gaan, over de reizigers die opstappen in Zonhoven. Dat zijn ze, de krantentitels op deze donderdag 8 oktober.

0: De stem van Spandau Ballet. Op toen nog te horen Tony Hadley, maar begin jaren 90 was er ruzie in het ijshouden van Spandau Ballet. Het ging over royalties en Tony Hadley ging er vandoor. Dan zijn ze nog eens samen geweest. En dan ongeveer tien jaar geleden, is hij definitief opgestapt, die Tony Hadley. En het succes van Spandau Ballet is eigenlijk na het verdwijnen van Tony Hadley uit de groep nooit meer hetzelfde geweest. Maar gelukkig zijn er nog die heerlijke classics waarop je kan stemmen voor onze 80's Top 800. Ik heb er een van Supertramp klaarstaan, Breakfast in America. En dan weer naar de jaren 80 straks in het volgende uur van de Good Morning Show met Prince and the Revolution bijvoorbeeld.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat Simo!
4: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is los.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties.

0: Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Reinaerts Aluminium.
4: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
5: Een hele prettige donderdagmorgen. Laat het buiten maar waaien en regenen. Blijf gewoon zoveel mogelijk binnen zitten. Vooral dicht bij de radio. En geniet van de classics die we voor jou draaien. Daar krijg je het warm van hoor.
6: Your golden years. Nostalgie plus.
5: Het is precies 8:00. Nieuws met Bart van Langenhoven.
7: Goedemorgen. Een lichte aardbeving in West-Vlaanderen, in Ruislede bij Wingenen. Daar voelden de mensen dat de aarde lichtjes trilde gisteravond rond 10:00. Blijkbaar met een kracht van bijna 2 en de schok gebeurde zo'n 2 tot 4 kilometer diep. Ook inwoners van Meulebeke, Isegem en Aardooien hoorden en voelden die aardbeving. Mensen dachten eerst dat het onweerde en de politiediensten kregen meer dan 70 telefoontjes. Details over die beving vind je terug op seismologie.be. Dat is een website van de Koninklijke Sterrenwacht. 1 op de 10 fietsers leest al rijdend zijn berichten op de gsm, meestal omdat ze zich vervelen. En bij mensen op een elektrische step zijn dat zelfs 2 op de 10. Blijkt uit onderzoek van onder meer verkeersinstituut FIAS. De gevolgen van dat gsm-gebruik op de fiets of de e-step zijn niet min. Want de gebruikers zijn vaker betrokken bij een ongeval, wijken sneller van de baan af of rijden zelfs gewoon door het rode licht. Daarom gaat de politie vandaag en morgen gericht controleren op afleidingen in het verkeer. In Luik in Wallonië mag je vanaf vandaag met niet meer dan 3 mensen op straat komen. Dat heet dus een samenscholingsverbod. Komt door het grimmige studentenprotest daar in Luik gisteren. Dat escaleerde opnieuw. Betogers vernielden winkels en staken bushokjes in brand. De politie pakte opnieuw meer dan 50 mensen op in Luik. En in Spanje is Mari Carmen overleden. Zij was het symbool van de wooncrisis daar. Haar verhuurder zette Mari Carmen uit haar appartement in Madrid een paar weken geleden, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen, die de man had verdriedubbeld. De uithuiszetting veroorzaakte veel woede in Spanje en heel wat mensen kwamen op straat om te protesteren tegen die wooncrisis daar in Spanje, die zelfs premier Sanchez dwong om vervroegde verkiezingen te organiseren. Mari Carmen werd 87. Afwisselend buien en opklaringen en het is fris bij zo'n 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag dan. Dan krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijke kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw die 16 graden.
5: Wat dacht je van een lekker ontbijtje om de dag mee te starten? Eentje met noten, muzieknoten. Dat was bovendien ook nog gezond. Van Supertramp, maar de files ja, die zijn er helaas ook op deze donderdagochtend. Het is bijzonder druk, komt ook door de weersomstandigheden die net iets minder zijn vandaag. 224 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer op de E19 Breda Antwerpen. Daar gebeurde een ongeval ter hoogte van Kleine Barreel. Je verliest 3 kwartier vanaf Brecht op de E313 Lummen Antwerpen. 40 minuten trager van Herentals West tot Antwerpen-Oost op de E403 Brugge-Wevelgem 35 minuten erbij door een ongeval ter hoogte van Torhout viel vanaf Brugge. Op de E19 Mechelen-Brussel een 30 minuten trager van Zemst tot Machelen, 26 minuten extra op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West, 26 minuten trager ook op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Sint-Stevens Woruwe, 23 minuten erbij op de A12 Brussel-Antwerpen van Boom tot Willerijk. Een ongeval zorgt voor problemen op de E313 Rans-Lummen. 23 minuten erbij. Ter hoogte van Lummen gebeurde dat ongeval. File vanaf de Senderlo. Plus 22 minuten op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan op de E34 Knokke-Zelzaten verlies je 21 minuten. Van Kaprijke tot Nieuwburg. Daar gebeurde een ongeval. Op de E314 Lummen-Leuven. Plus 20 minuten van Aarschot tot Herent. En ook 20 minuten trager op de buitenring rond Brussel. Van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. En hou rekening met een defect voertuig op de E313 Rans-Lummen. Daardoor verlies je ook 20 minuten vanaf Herentals Industrie tot Geel West. Andere vertragingen maximaal 13 minuten nu.
8: The Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

Ik kocht een knap album eind jaren 70. En dit is meteen de titeltrack van Breakfast in America. Van Breakfast in America van Supertramp, 7 over 8. Fijn dat je luistert naar The Good Morning Show. Ik heb een single, dat is eigenlijk wel een eendagsvlieg. Een one-hit wonder waar Michael Jackson te horen is. En waar ook Jermaine Jackson op te horen is. Al staat Michael Jackson daar eigenlijk niet met zoveel woorden op als medewerker. Denk eens na, welke zou dat kunnen zijn? Je komt het te weten als je blijft luisteren natuurlijk naar The Good Morning Show. Met Molly Louis Neves. Zo dadelijk naar Prince and the Revolution. Hier is Kiss.

13 over 8. Hoe krijg je Jermaine Jackson en Michael Jackson zover om mee te doen aan je debuutplaats? Wel, deze jongen was de zoon van de Motown-baas van Berry Gordy. Hij was tenminste de schoonbroer van Jermaine Jackson, want zijn zus was met hem getrouwd. En Jermaine Jackson, ja, die kreeg Michael Jackson zover om mee te doen op het nummer. En Michael Jackson, die deed mee op het refrein. En Jermaine Jackson, die deed wat backing vocals. En het is bovendien ook nog een knap nummer. Maar het is helaas bij die ene single, bij die debuutsingle gebleven van Rockwell. Maar met plezier hoor ik hem nog eens terug. Samen met jou.

0: Ik heb zeker al twee luisteraars met wie ik een muziekquiz zou kunnen meespelen. Die mogen in mijn ploegje. Of ik in hun ploegje natuurlijk. Serge en Luc die wisten meteen dat het over Rockwell ging en Somebody's Watching Me. Weet jij ook uit welke film ik een bepaalde tune heb gehaald? Een film uit de jaren 80. Als je daar goed in bent, moet je zeker blijven luisteren. Want ik heb een hele mooie tune klaarstaan. Die komt eraan naar de suite met Funny Funny. En meespelen mag straks via 0477-900-800.
1: Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Krevel.
10: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
9: Krevel. Leef beter.
11: Een verstopping in toilet is snel gebeurd.
12: Oh, was dat?
11: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
12: Ik was nog niet klaar!
11: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
13: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
15: Maar alleen nee, mama.
13: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
17: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
22: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
21: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
22: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
23: Het beste uit de 60s,
24: 70s
23: en 80s.

0: De Good Morning Show met de Sweet and Funny Funny. 7 voor 8:30. Van harte welkom bij Nostalgie Plus. En Funny Funny, dat zou over een film kunnen gaan waar we naar op zoek gaan.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Op deze donderdagmorgen. Het is niet één film geweest, het zijn er verschillende, want het is een echte franchise geworden. En het is een oolijke bende, dat kan ik jou verzekeren. Luister maar eens goed naar deze tune en dan kom je er meteen op, hoop ik.

0: Gilbert Sullivan, zo heet hij. Nothing rhymed. Stock Aitken en Waterman. Ze hadden veel voor, maar ook tegenstanders. Maar Kylie Minogue heeft toch mooi haar carrière kunnen uitbouwen. Dankzij hen. De Locomotion staat voor je klaar. Nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen, premier De Wever die praat straks met elke vissenminister apart over de federale begroting, want het overleg van gisteravond om te kijken waar ze willen besparen was niet echt een succes. Vooruit wil de gezondheidszorg niet te veel viseren en de MR wil geen nieuwe taksen of een grote BTW-hervorming. Deadline voor premier De Wever ligt op dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen in het kernkabinet. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. Stijgende agressie tegen het personeel van de spoorwegen. Elke dag worden gemiddeld 7 werknemers, vooral dan treinbegeleiders, verbaal en fysiek aangevallen. Daardoor melden zich al maar meer NMBS-mensen ziek. En het aantal uren arbeidsongeschiktheid verdubbelde tot meer dan 100.000. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten en kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Afwisselend buien en opklaringen en het is ook fris vandaag bij 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt weer met lichte regen en tot 19 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Het is vandaag DD, drukke donderdag met 220 kilometer file in het totaal momenteel. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Het zijn er al veel op de E403. Brugge-Bevelgem komt er een uur en 5 minuten bij. Van Brugge tot Torhout, daar gebeurde een ongeval. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 35 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Een half uur erbij op de E313 Ranst-Lumme. Van Tessenderlo tot Lumme moet je daar file rijden door een ongeval daar. Op de Brusselse binnenring 30 minuten extra van Expo tot Machelen-Woluwelaan en ook 30 minuten trager op de A12 Brussel-Antwerpen van Boom tot Willerijk. De E19 Mechelen-Brussel, daar verlies je 26 minuten van Zemst tot Machelen. Ook 26 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Haastenrode tot Sint-Stevens-Woluwe. Plus 25 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook 25 minuten erbij op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Willerijk in de Dreef. 23 minuten extra op de E40 Gent-Brussel van Aast tot Sint-Agatha-Berchem. En 22 minuten trager op de N16 Willebroek-Mechelen vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen. Noord. Andere vertragingen, maximum 14 minuten nu.
3: The Good Morning Show
4: met Johan.

0: Met een goede cover kon je ook in de 80's al ver geraken. Ik heb er zo eentje klaarstaan. Na de Righteous Brothers and You've Lost That Love and Feeling. Welkom bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Het is 9:50.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
12: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
16: Xina.
15: Xina, ja aan je dromen.

0: We blijven daar nog even hangen in de 60s, net als de Righteous Brothers net. En You've Lost That Love and Feeling.
1: Jouw feest van de 80s.
0: En dat heeft alles te maken met de cover uit de 80s die een dikke hit werd. Dankzij een classic uit de jaren 60. Ja, de ene die schrijft een origineel nummer en de andere die gaat de mosterd halen ergens anders. En ik ga jouw nummer laten horen en dan zal je meteen zeggen, ja, tuurlijk ken ik dat. Maar wie zong dat ook weer in de jaren 80? En het begon allemaal zo en het was een hit voor, ja, ik ga het nog even verzwijgen.

Die ga je twitten. Hier komt een refreintje. Dat was het originele van Tommy James en de Shondells. En in 1987 dook er een jonge dame op die dat ook op heeft genomen. Het is bij die ene hit gebleven voor, jawel, Tiffany. And I think we're alone now.

0: Ook na 9 uur kleuren die fantastische classics uit de 80's. Jouw donderdagochtend met onder andere Pointer Sisters, met Lionel Richie en T-Pow. Maar beginnen na het nieuws van 9 doe ik met iemand die muzikaal kon gillen en meteen zijn hele carrière is blijven gillen. En het heeft hem tot op een troon gebracht.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kast. En de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Wij maken uw keuken in België.

0: Heel af en toe gaat de zon zich laten zien vandaag, maar niet te veel. Voor de rest zijn er veel wolken. Het gaat ook regenen, buien mag je dus ook verwachten. En er waait veel wind, zelfs vrij krachtig aan zee. En temperaturen tot 15 graden. Your golden years. Net iets te fris. Nostalgie plus. 9 uur, nieuwstijd. Hier is Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier De Wever praat straks met elke vice-minister apart over de federale begroting. Want het overleg van gisteravond om te kijken waar ze willen besparen was niet echt een succes. Vooruit wil de gezondheidszorg niet te veel viseren. En de MR wil geen nieuwe taksen of geen grote BTW-hervorming. Deadline voor premier De Wever ligt op dinsdag. Morgen zitten nog eens samen met alle topministers in zijn kernkabinet. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. En dan die lichte aardbeving in West-Vlaanderen. In Ruislede bij Wingen voelden de mensen daar dat de aarde licht trilde gisteravond rond 10 uur. Blijkbaar met een kracht van bijna 2 en de schok gebeurde 2 tot 4 kilometer diep. Ook inwoners van Meulebeek, Isegem en Aardooien hoorden en voelden de aardbeving. Mensen dachten eerst dat het onweerde en de politiediensten kregen meer dan 70 telefoontjes. Details over de beving vind je terug op seismologie.be. Dat is een website van de Koninklijke Sterrenwacht. En ik heb nog wat sportnieuws. Elise Mertens staat in de halve finales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Peking in China. Samen met de Russische Schneider versloeg Elise Mertens de Australische Perez en de Nederlandse Schuurs in 2 sets 6-2 en 6-1. Afwisselend buien en opklaringen en het is fris bij zo'n 16 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijke kans op een bui. Weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw 16 graden.
0: 155 kilometer file nog. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er een half uur bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E411 Brussel-Namen 26 minuten erbij. Van Hoeilaar tot Bierge. Ter hoogte van Bierge gebeurde een ongeval. Op de Brusselse Binnenring 26 minuten trager. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En je verliest 25 minuten op de E19 Breda-Antwerpen. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E40 Brussel-Brugge gebeurde een ongeval. Ter hoogte van Sint-Nijs-Westrem file vanaf Erpenmeer. Plus 23 minuten, 21 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de A12 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten van Boom tot Willerijk. Andere vertragingen minder dan 18 minuten nu.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

0: Die man die kan wel wat met zijn stem. Heel veel kunstjes zoals gillen. En sindsdien zijn die gilletjes eigenlijk nooit weg geweest. Dan stapte You Get Enough van Michael Jackson.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Jouw feest van de 80's. En ik heb een mooie tune voor jou klaargelegd. Een hele mooie. Ik heb hem dat straks al eens laten horen. Nee, die komt niet van een televisieprogramma. Die komt ook niet van een documentaire reeks. Komt uit een film. Een film die in de jaren 80 heel erg populair was. En ja, het waren comedies natuurlijk, hè. Weet je nog van welke film? Luister eens goed.

Ja, we hebben toch veel lol gehad in de cinema met die reeks. Het is een filmreeks. Er is niet één film gekomen, er zijn verschillende geweest. Als je weet over welke film ik het heb en je weet er nog iets over te vertellen, over de hoofdpersonages bijvoorbeeld, laat het mij zeker weten. 0477 900 800 0477 900 800. In de Good Morning Show blijven we hangen in de 80's, naar aanleiding van dat feest, jouw feest van de 80's, met Tipau en China in Your Hands.

Wie aan Zwitserland denkt, denkt aan bergen. En er is zo'n berg. Ja, het ziet er niet meer uit. Maar het is echt een iconische berg. Het is iets mis met de top. Daar ligt geen sneeuw meer op. En ik heb het er nog over in de Good Morning Show hier op Nostalgie Plus. 9:15. Pointer Sisters, He's So

0: Lionel Richie, de romantische songschrijver van de Commodores, die veel ballads voor ze maakte en ook zong. Die ging weg bij Commodores. Die ging op solo benen staan. En hij was het niet verleerd. Hij kon nog fantastische ballads schrijven. Ik heb Hello voor je klaarstaan. Die komt er nog aan na de Doobie Brothers. En Listen to the Music. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.

Muziek uit jouw golden years. De Doobie Brothers bij Nostalgie Plus. Het gaat niet goed met de Matterhorn. Een wereldberoemde berg is dat in Zwitserland. Ja, die is ook wel bijzonder hoog. Normaal gezien 4478 meter. Nog altijd, alleen er is een paar centimeter af. Het heeft te maken met het feit dat de sneeuw die er altijd is, de eeuwige sneeuw op die top, dat die gewoon weg is. Dus in plaats van een witte top heeft de Matterhorn nu gewoon een grijze top. Ja, de sneeuw is echt helemaal gesmolten. Komt door de warme en droge zomer van dit jaar. Het is dus een kale Matterhorn. Ja, en ze maken zich daar wel zorgen over in Zwitserland. Ze hopen dat het nog allemaal goed komt. Maar als het zo warm blijft, ja, dan blijft die daar altijd kaal erbij liggen. En het is natuurlijk geen zicht. Ik geef het toe, je moet de foto's maar eens bekijken. Ja, de Matterhorn zoals je hem niet wil afgebeeld zien. En zoals we nu nog altijd afgebeeld wordt op de toeristische vakantiekaartjes. Ja, bergbeklimmen mag daar trouwens al een tijdje niet meer, omdat het zo gevaarlijk is geworden. Er is iemand in de Good Morning Show die denkt dat hij deel uitmaakt van het openbaar vervoer. Je komt er zo alles over te weten na deze Lionel Richie. Hello.

0: Klinkt niet als een boemeltrein. Stopt niet in elk station en soms vergeet hij er wel eentje te bedienen. Albert Hammond en I'm a Train. Een eendagsvlieg uit de 80s met The Rhythm of the Jungle van The Quick. Ken je die nog? Ik ga hem dadelijk draaien. Nu eerst de files, 79 kilometer in het totaal nog. Op de E313 Lumme-Antwerpen komt er een half uur bij van Herentals West tot Wommelgem. Op de Brusselse bindering 21 minuten trager van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Plus een kwartier op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West ook 15 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen en je verliest 12 minuten op de A12 Brussel-Antwerpen van Boom tot Kleidalaan Contexte Steenweg. Op de A12 Boom Brussel plus 10 minuten van Onderzeer Industrie tot Domein Levendalen, ook 10 minuten trager. Op de E34 Knokke Antwerpen van Assenede tot Zelzaten. Op de E40 Luik Brussel 10 minuten extra van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de E411 Brussel Namen verlies je 10 minuten van Overijs tot Bierja. Andere vertragingen maximum 7 minuten. Het is aan het betere onderweg dus.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Voor zo'n classic sta ik op, hoor. Boston and More Than a Feeling. En ik denk dat ik niet de enige ben. Stock Aitken en Waterman. Ze zijn er toen in de jaren 80, eind jaren 80, geslaagd om Donna Summer te strikken. En met haar scoorden ze een paar hits zoals I Don't Wanna Get Hurt, hoor je zo.
1: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: En toen was de Disco Queen helemaal terug. Eind 80s, Donna Summer met I Don't Wanna Get Hurt.
1: Jouw feest van de 80s.
0: We gaan herinneringen ophalen aan een film, want we zochten de film waarbij deze tune hoorde. En ik heb Paul aan de lijn. Paul, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Paul, je woont in Deurne en jij was fan, hè?
2: Ik was van de series, ja.
0: Ja,
2: het waren toen nog de goede series, die vroeger niet meer waren en die doen nu niet meer zijn. Dus.
0: Ja, het was wel grappig natuurlijk, hè, die mannen bezig te zien. Ja. Zeg, jij hebt ze allemaal gezien, want het gaat over...
2: De Police Academy.
0: Police Academy, inderdaad. Daar waren wel wat films van, hè, in de 80's. Weet je nog hoeveel?
2: Zeven.
0: Zeven. Ah, die ene die is er
2: in
0: nog bij gekomen.
2: In de jaren 80, zes. En dan die in de jaren 90.
0: Ja, dan waren het er in totaal zeven. En weet je nog waarover het ging?
2: Het ging over, ja, de politieacademie eigenlijk. De opleiding van de politieschool waar de mensen moeten opleiden. En al van die groepjes die er eigenlijk zo moeten de opleidingen volgen, maar die eigenlijk buitensporig waren, zo'n beetje. Het is maar echt tof voor te leggen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel buitensporig een relatief begrip in die film.
2: Ja, ook wel een begrip, ja. Als een beetje buitensporig. Allee, ja, een mooi grappige bedoeling natuurlijk. Hè.
0: Ja, ik herinner mij wel een hele lange man.
2: Zijn naam aan het denken, Brubeker of...
0: Ja, Moses Hightower, zo heette die.
2: Hightower.
0: Hightower, en er waren nog meer van die mannen. Hè. Wacht, eens kijken. Tackleberry, zegt hij dat ook nog iets?
2: Tackleberry.
0: Hij was goed met wapens.
2: Met
0: een revolver
2: stond.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad, je weet het nog. En dan was er ook iemand die hele gekke geluiden kon doen.
2: Ja, dat was die voor Eddie Murphy.
0: Mahoney, Lavell Jones.
2: Mahoney, ja. Die waren niet Eddie Murphy. Mahoney. Met zijn mond in de micro geweren en schoten nadoen en van alles.
0: Ja, ze hadden allemaal talent, behalve om politieagent te worden waarschijnlijk.
2: En dan die vrouw met krulletjes, die ben ik in de hand van vergeten.
0: Ja. Wacht eens even.
2: Al zo'n stemmetjes, hoor.
0: Ja. Hoe heette ze nu ook weer? Debbie. Was het geen Debbie?
2: Het zou kunnen, ja.
0: Goed. Police Academy, mooie herinneringen. Heb je de films nog ergens op video of dvd?
2: Ik heb ze op USB staan momenteel, dus...
0: Oké, dan kan je ze nog eens opzetten als je zien hebt.
2: Ja, dan kan ik ze altijd opzetten, maar niet zo goed.
0: Pap, bedankt om herinneringen op te halen aan Police Academy. Je had een goede oplossing, vind ik fantastisch. En geniet van jouw feest van de 80's, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Paul, dag.

Wat heeft die toch mooie nummers gemaakt, hè? Echt genieten met Wim de Kranen. En Rosanne Leen heeft nog veel meer muzikale herinneringen op te halen uit de jaren 80. Jouw feest van de 80's duurt gewoon voort hier bij Nostalgie Plus. Ik heb voor jou nog Steve Miller Band. En Abracadabra. Waar is mijn toverstafje?

0: of gemaakt witlof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
1: I love the witlof van de Lunch Garden.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen, online op alternate.be of in de winkel.

0: Plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: En terwijl jouw gras en mijn terrasplanten gearroseerd worden, bewaterd worden, houden wij het hier droog met de grootste classics. Your golden years. Nostalgie. Het is 10:00. Goedemorgen. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
2: Goedemorgen. In Gent is het assiseproces begonnen over de kleuter Dien. Dat is het jongetje van 4 dat politiediensten 4 jaar geleden dood terugvonden in Zeeland in Nederland. Nadat zijn oppas en vriend van zijn moeder, Dave de Kok, hem ontvoerde en vermoorde. Maar tot op vandaag weten gerechtelijke speurders nog altijd niet precies wat er allemaal gebeurde. Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar gevangenis. In het Gentse assisehof zijn er opvallend veel televisie- en cameraploegen, ook vanuit Nederland. De extreem-linkse activistengroep Antifa zit achter het studentenprotest in Luik. Dat zei binnenlandminister Quintin vanmorgen op een persconferentie. De extreem-linkse leden zouden scholieren overtuigen om geweld te gebruiken bij de protesten. Gisteren vernielden ze onder meer winkels en staken ze bushokjes in brand. Quintin benadrukte dat jongeren op school moeten zitten en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij gaat ook extra agenten inzetten om de Luikse politie te helpen. En Elise Mertens staat in de halve finales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Peking in China. Samen met de Russische Schneider versloeg Elise Mertens de Australische Perez en de Nederlandse Schuurs in 2 korte sets, 6-2 en 6-1. Afwisselend buien en opklaringen en het is ook fris, zo'n 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijke kans op een bui, weekend maximaal rond 15, 16 graden. Maandag dan zwaar bewolkt, maar meestal droog bij opnieuw die 16 graden.
1: Dankjewel Bart. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je een kwartier van Herentals West tot Ranst. Brusselse binnenring ook een kwartier van Expo tot Vilvoorde de Koningslo door een ongeval. Op de R1 Antwerpen Nederland een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. E17 Sint-Niklaas Antwerpen 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. En op de A12 Boom Antwerpen ook 10 minuten van Boom tot de Kleidalaan en de Kontigse Steenweg.
3: Tongen met Leen de Marais.

iemand tegen je zegt, laat staan, zingt, dan ga je knieën toch helemaal knikken, zeker. Heaven Must Be Missing an Angel, de jongens van Tavares in Ruisleden. In West-Vlaanderen is er een klein aardbevingje gevoeld gisteravond rond een uur of 10. En naar het schijnt doen er zich zo toch een tiental per jaar voor, maar beseffen we het niet. Misschien wel één de laatste keer toen je dacht, goh, ik had dat glas champagne precies niet meer moeten drinken. Of oei, sprong de kat nu op mijn bed? Of wat was dat? Zowat, het is gepasseerd. En ook in Ruisleden gaat het leven vandaag gewoon door. Goedemorgen. We blijven rustig met twee benen op de grond met veel ethisch songs die je inspiratie moeten geven om op de tofste ethisch klassiekers volgens jou te stemmen. Ik heb het straks over een stomen boek van Kaat Bolle en ik heb een exemplaar voor jou. En Timon haalt een grote pot boven voor een echte ethisch klassieker. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Pot Man, let's go to San Francisco.
1: Gaat vreemd.
0: Trio mocht gisteren zijn nonsens song brengen. De da da da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. En dus moesten de 80s boys van Doe Maar zich nog even inhouden. Maar wie weet vandaag.
2: Knoop je jas dicht, doe een das om.
0: De strenge vader van Doe Maar. Maar ze krijgen stevige concurrentie, deze pa, van een Italiaans duo. Wie wil er nu nog geen canzone over geluk horen op zo'n donderdagochtend? Maar het aanstekelijke pa is natuurlijk ook niet te versmaden. Nog even samengevat. A is pa van Doe Maar. En B is Felicita van Albano en Romina Powers. It's up to you, folks.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: Dolph Sax, dat doet het hem toch altijd om sfeer te scheppen. En op het eind zijn nog deze saxofoon in Just the Two of Us. Ja, wij twee moeten het doen, denk je. De twee songs in Leen gaat vreemd van vandaag ook. Dat is Pa, dat is A. En dat is Felicita. En dat is B. En als ik zo kijk naar jullie inzendingen, ja, dan is er nu al een duidelijke winnaar. Ik ga niet zeggen wat het is, om jullie niet te beïnvloeden, maar als de trend zich doorzet, dan ga ik niet veel moeten tellen. In elk geval, jij kan nog altijd stemmen en doe dat vooral. Die beste, die gaan we dan straks draaien. Elton John mag eerst nog met zijn versie en dat is de oorspronkelijke van Your Song en dan ook nog het fantastisch mooie She's Not There van de Zombies.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
3: Dat is Imo!
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè?
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
14: Voor sfeermaker Tuin van Aalst. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
15: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
14: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
15: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei, dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Nee. Gaat vreemd.
1: Nog even over die Your Song van Elton John. Luc stuurt mij een berichtje. Toch wel de mooiste song van Elton John. Ja, Luc, ben het daar niet echt mee eens. Ik vind dat er leukere songs zijn van Elton John. En bovendien vind ik de versie van Billy Paul van Your Song eigenlijk beter dan die van Elton John. Maar kijk, zo zie je maar. Over geuren en kleuren en muziek kan je niet discussiëren. Want iedereen heeft eigenlijk altijd gelijk. Maar nu terug naar De Leen Gaat Vreemd. Dagelijkse opdracht voor jouw twee niet-Engelstalige songs waaruit jij mag kiezen. Wat zeg ik? Moet kiezen. Ja, en vandaag, ik zei het daarnet al, er was al een tendens en die is maar bewaarheid geworden. Er was geen speld tussen te krijgen. Dit hier is de meer dan overtuigende winnaar.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debamöbelen in Sint-Niklaas of op debamöbelen.be.

altijd op elk moment gebruiken, ook in de muziek. Wat een mooie song is dat toch. Albano en Romina Power zorgden voor deze Felicita. Wil zeggen dat pa van Doe Maar doorschuift naar maandag, want morgen is er geen vrouwentongen. Ik ga een weekendje weg en dus morgen geen vrouwentongen. En dan heb ik er opnieuw een Duitser tegenover geplaatst. Nederland, Duitsland, dat wordt een match maandag.

0: Patrick denkt dat er nooit voor Doe Maar gaat gestemd worden. Ja, wel, Patrick, ooit komt het er eens van. Want eigenlijk is dat best een populaire band uit de 80's. Waanzinnig populair zelfs. Maar ja, de tegenstrever is altijd zo sterk. Ooit komt het ervan. Geduld, geduld, geduld.
1: Lekkers met Leen.
0: Ook chef Timon laat zich inspireren deze week door een decennium dat hij alleen eigenlijk van horen zeggen kent. Want hij was nog lang niet geboren in de 80's. Ik zeg niet dat het nu vergeten wordt en niet meer gegeten wordt. Zo moet ik het eigenlijk zeggen wat hij vandaag voor ogen heeft. Maar het is toch een gerechtje waar ik zeer nostalgisch van word. Zometeen. En ik zeg nu al dat we een bijzonder grote pot nodig hebben.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
7: Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
14: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
15: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
15: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
17: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
15: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
18: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
19: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
18: Ja.
19: Wauw.
18: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
19: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
18: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
19: Om de 6 seconden?
18: Nee, 1 keer per maand.
19: Ah.
18: Meer info op luminus.be.
20: Ramen, deuren, veranda's?
21: Reinaars Aluminium.
22: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Vrouwentongen.

0: Lekkers met Leen.
1: Chef Timon staat bij mij in de studio alweer. Dag chef. Timon, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Moet ik eigenlijk niet chef zeggen tegen u?
2: Zeg maar Timon.
1: Timon gewoon? Ja. Moeten uw gasten bij u in de keuken chef zeggen?
2: Het restaurant doet dat wel, maar dat is, het is niet dat ik dat vraag of zo. Maar dat is zo een...
1: Gebeurt automatisch.
2: Ja, en die, ook mijn gasten van vroeger, als ik die nu nog tegenkom, zeggen die nog altijd chef.
1: Ah, ja,
2: ik
1: vind
2: dat soms raar dat die Timon zeggen, maar... Ik vraag dat niet, hè?
1: Nee, maar dat
2: maar
1: is...
2: Maar ergens is dat zo'n cultuur in de keuken dat nog wel wat blijft hangen, hè?
1: Ja, dat is wel tof, ja. We gaan iets maken dat... mijn moeder kon niet goed koken. Mag dat gerust zeggen. maar behalve hetgeen dat we nu gaan maken... Ja, dat kon ze eigenlijk tamelijk goed. Een kalfsblanketje.
2: Ja, lekker, hè?
1: Dat wordt nog zeer weinig gemaakt, hè?
2: Ja, en uiteindelijk is dat niet zo moeilijk, hè?
1: En het is wel lekker.
2: Als je weet... Het is een beetje hetzelfde stijl van de vol-au-vent maken. Hè.
1: Ja.
2: Als je dat onder de knie hebt, ja, maak dan ook een gele kalfsblanket. Uiteindelijk heb je bijna dezelfde ingrediënten nodig als een vol-au-vent.
1: Mm-hmm.
2: Alleen beginnen met goed kalfsvlees.
1: Mm-hmm.
2: En wat ik wel belangrijk vind, is dat ze dat niet te fijn gaan snijden.
1: Wat vraag je van het kalf? Of is dat niet zo
2: belangrijk? Ik vraag meestal iets dat vetter is.
1: Ja, ja.
2: Waar dat er zo'n stukje nek of zo, waar dat er wel wat vet in zit. Omdat je gaat er gewoon voor zorgen op het einde dat je kalfsblanket veel sappiger is.
1: Mm-hmm.
2: En, like dat ik zeg, niet te fijn snijden. Dus goed in grove brokken. En dan ga ik het eigenlijk met een kalfsbouillon gaan koken. Dus je zet dat vlees gewoon onder. Doet daar wat laurier bij, doet daar een beetje tijm bij, een beetje look. En laat dat vlees lichtjes pruttelen in uw kalfsbouillon. Dat gaat ongeveer een minuutje of 10, 12 nodig hebben.
1: Dat werd in een pres ook gekookt bij mijn moeder.
2: Ah, in zo'n drukpres?
1: Ja, zo'n hele oude. Ja.
2: Ze was voor op haar een tijd.
1: Ja, zo'n hele oude. Dat erin. En dat floot dan. Dat floot dan iets als dat klaar was.
2: Ja, ja.
1: Oh, geestig. Dat...
2: ik moet dat een keer proberen. Ik heb dat thuis nog staan, zo'n pres.
1: Ja. Dus dan moet dat helemaal gaar zijn?
2: Nee, want we gaan dat straks in de saus nog even laten garen.
1: Uh-huh.
2: Dus je wilt dat zo 80-90% gaar is... Maar dat ook nog niet, anders gaat dat te taai zijn straks. En dan heb je eigenlijk een bouillon waar er superveel smaak in zit. Hè. En dan pakt het 40 gram boter en 40 gram bloem.
1: Mm-hmm.
2: Gaan we een klassieke roux maken.
1: Mm-hmm.
2: Dus uw roux, laat uw boter smelten. Als uw boter gesmolten is, bruisend uw bloem erbij. Laat het allemaal bakken totdat je uw koeksgeschuur hebt.
1: Ja.
2: En dan gaan we gaan blussen met 600 milliliter van die bouillon waar we ons kalfsvlees in gekookt hebben.
1: Met zeer veel smaak.
2: Want daar zit de tijm, look, die laurier zit erin. En dan hadden we een velouté noemen we dat. Gaan we zo'n dikkere saus krijgen. En daar gaan we dan terug gaan afwerken. Gaan we je vlees terug gaan inleggen. En dan laat ik allemaal samen nog wel een keer zo'n 10 minuutjes op zijn gemakske warm worden. Wat ga ik daar nog gaan bij doen? Is een gebakken paddenstoeltje.
1: Ja.
2: Dus gewoon een kastanje paddenstoel in 4. Even opzetten in boter. Dat erbij. En dan wat prei ook in dikke ringen. Ook even opzetten in de boter. Ook erbij. En een klein beetje citroen. Goed wat citroensap in uw kalfsblanket. Zorg dat dat allemaal wat fraîcheur krijgt. En dan moet dat potje... Ik zeg het, dat moet zo allemaal even 10 minuten vriendjes worden. En dan leg je kalfsblanket mega goed.
1: Ik krijg daar nu echt instant geweldige honger
2: van. En daar eet ik puree bij. Deze week bij de vispannetje.
1: Ja.
2: Daar eet ik nu puree bij.
1: Ik ook.
2: Ja.
1: Ik eet graag puree.
2: Ja.
1: Zoveel is wel duidelijk. Oh, een kalfsblanketje zeg. Ja, dat ga ik precies nog eens maken toch.
2: Goed,
1: ja.
2: En zeker zo als je dat paddenstoelje en die prei apart goed in boter aankleurt.
1: Mm-hmm.
2: Geeft dat zoveel smaak.
1: Very 80's als je het mij vraagt.
2: Ja.
1: Het kalfsblanketje van Timon. Dankjewel, Timon. Ik ben morgen in Wenen rond deze tijd.
2: Leuk.
1: Ja, ik ga schnitzels eten.
2: Ah, enfin,
1: we zullen wel zien wat het wordt. Maar en in zo'n tea room ook.
2: Ja, klassiek. Goed,
1: Ja.
2: Het zou ook het goede weer zijn. Hè?
1: Ja, zo wat zachertorten gaan eten.
2: Ja, goed.
1: All right, tot maandag dan.
2: Ik ben al benieuwd naar mijn souvenir.
1: Ah, ja, voilà. Ik ga proberen.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
2: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet.
3: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
0: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh, my zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
13: Bepat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Code Yellow.
15: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Dat is goeie business. En pleasure.
15: Info op telenet.be.
16: Ja, dat wordt weer overwerken.
17: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
18: Krevel. Leef beter.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
20: Peren.
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
20: Kom, we peren hem.
19: Winnaars winkelen bij Lidl.

0: dat kan tellen.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Niet dat het direct moet gebeuren, maar de vraag wordt zometeen toch gesteld door CCR. Who'll stop the rain? Your golden years. Nostalgie plus. Het is ruim 11 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Al maar meer bouwbedrijven rekenen een tijdelijke dieseltoeslag aan, bovenop de gebruikelijke verplaatsingskosten. Sectorfederatie M-Beeld ziet het nog niet standaard gebeuren, maar als de diesel- en benzineprijzen blijven stijgen, zullen nog meer bouwfirma's dat extra doorrekenen als ze een factuur opmaken. Maar dat moeten ze dan zeker op voorhand vertellen tegen de klanten, zegt de overheidsdienst Economie, want dat is gewoon verplicht. Doen bouwbedrijven dat niet, dan moet je die extra diesel- of benzinetoeslag niet betalen, zeggen toch consumentenexperts. Ex-Rode Duivel en trainer van Bayern München, Vincent Kompany, heeft in Duitsland een speciaal ereteken gekregen omdat hij zich sterk engageert om racisme in de sport uit te sluiten. Kompany kreeg die erkenning van de minister-president van de deelstaat Beieren tijdens een sportgala. Die prees ook zijn sportieve prestaties omdat hij Kompany een geweldige, maar vooral ook menselijke trainer vindt die ook maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. In het verleden kregen ook Duitse voetbaliconen zoals Beckenbauer en Rummenigge zo'n speciaal ereteken. En in heel de wereld lopen er opvallend minder wilde dieren rond. Sinds 1970 daalde hun aantal met 75%. Dat zegt toch het Wereld Natuurfonds. Die ziet dat bijvoorbeeld veel zeeschildpadden, de bosolifant en de keizerspinguïn op Antarctica dreigen te verdwijnen. Toch ziet het Wereld Natuurfonds positieve evoluties op plekken waar landen wel investeren in de natuur en diersoorten terug heropleven, zoals de tijger of de blauwvintonijn, door leefgebieden met elkaar te verbinden. Deze namiddag opklaringen, maar ook onweerachtige buien bij 16 graden. Vanavond worden die opklaringen breder. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag een mengelmoes van opklaringen, wolkenvelden, buien. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag dan bewolkt weer, maar droog bij 16 graden.
2: Veel turbulentie in het weer, als ik het zo hoor. Eén probleem op de weg. Op de E313 Rans Antwerpen verlies je bijna 3 kwartier van Rans tot Antwerpen.
4: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Laat het maar even regenen. Is goed voor de natuur. Je hebt hitsig. En je hebt hitsiger. Ja, ja, daar gaan we het over hebben. En het is nog geen middag. Hè, want seksuoloog Kaat Bolle heeft een nieuw boek uit. Hitsiger. Zet je schrap. En zet je ziek kleinkind misschien voor Jungle Book. Want ik denk dat we rode oortjes gaan krijgen. En je krijgt misschien wel een exemplaar van mij. Ook na Daniel. Zieken.

0: beetje jodelen in. Ik weet niet of het aan mij ligt, omdat ik mij al aan het voorbereiden ben op een weekendje Wenen. Wie weet, Julie van Daniel. Seksuologe Kaat Bolle heeft een nieuw boek uit. Kaat, een zeer goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Proficiat met je nieuwe boek, Hitsiger, want dat is toch altijd wel tof, denk ik, als je na lang werken zo'n ding voor je ziet liggen.
1: Oh, absoluut, absoluut. En misschien het jodelen dat je hoort, heeft ook wel iets met mijn boek te maken. Want de bedoeling is in elk geval dat het in de Vlaamse slaapkamers er ook een stuk jodelender aan toe gaat gaan.
0: We mogen jodelen. We mogen jodelen in de slaapkamer.
1: Absoluut.
0: Zeg, ik zie dat er onder Hitsiger, zo heet het boek dus, twee namen staan. Kaat Bolle en Nele Rijmen. Hoe werkt dat? Jullie samenwerking?
1: Onze samenwerking, ja, heel goed, want we hebben al een boek samen eerder geschreven, Hitsig, en nu is er dus Hitsiger. En het zijn 30 erotische kortverhalen en elk verhaal kader ik een beetje kort, want het gaat telkens over een fantasie, een verlangen. En dan kader ik als seksuoloog van, goh, waarom is dit voor sommige mensen een fantasie? Wat is daar dan net zo hitsig aan? En stel nu dat je door het verhaal van Nele helemaal opgehitst bent en je wilt het graag uitproberen, dan geef ik ook wel wat tips hoe dat de mensen daarmee aan de slag kunnen gaan.
0: Ja, Kaat, wie bedenkt de thema's daarin? Dus als ik het goed begrijp, schrijft Nele de verhaaltjes, want zij is schrijfster. Mm-hmm. En wie bedenkt de thema's dan?
1: De thema's komen van mij, want Nele is niet helemaal thuis in het wondere speelveld der seksualiteit. Haar speelveld is toch een beetje kleiner dan het mijne. Ja, ik zie in mijn praktijk alle kanten van dat speelveld, dus de thema's die komen uit mijn koker.
0: Ah, jij haalt je inspiratie in je praktijk. Zonder namen te noemen, veronderstel ik.
1: Deels in de praktijk en deels uit mijn eigen leven natuurlijk, want ik heb zelf persoonlijk ook wel een leuk speelveld, dus inspiratie genoeg.
0: Ja, soms zijn het verhaaltjes met opvallende invalshoeken, hè?
1: Ja, het schijnt zo. Voor mij is dat natuurlijk niet zo, want als seksuologe, ik vind whatever floats your boat, zolang er consent is, amuseer u. Maar die reacties krijg ik inderdaad nog wel van mensen.
0: Ja, bijvoorbeeld chatten met een AI-box heb ik zien staan. Dat is opvallend, hè? Nee, of niet meer zo ongewoon?
1: Ja, het wordt steeds minder ongewoon natuurlijk. En we kunnen de technologie toch niet tegenhouden. Dus kunnen we beter kijken hoe we die kunnen omarmen en misschien zelfs kunnen incorporeren in ons seksleven.
0: Ja, geef nog eens wat voorbeelden van thema's die je aansnijdt. Of van waaruit je vertrekt.
1: Ja, het zijn een aantal misschien meer gewone thema's, zoals vrije tijdens de menstruatie of vrije in het water. Maar er komt bijvoorbeeld ook knife play in voor. Dus dat is seks hebben terwijl dat er een scherp voorwerp in de buurt is, zoals een knife, een mes, dat dan voor extra spanning zorgt.
0: Ja. Wel. We kunnen er nog iets uit leren. Zeg, wat is de bedoeling bij het lezen van dit boek, dat je er inspiratie uit haalt, dat je er goesting van krijgt, dat je het niet op het werk leest?
1: Boah, van mij mag dat in de pauze. Waarom niet? Ik denk, veel vrouwen, zeker als ze langer in een relatie zitten, die gaan wat minder spontane zin in seks krijgen. En dan denk ik, door deze verhalen te lezen, dat we zo het stukje responsieve zin, de zin die wakker gemaakt moet worden, dat we die echt wel wakker krijgen. En het geeft natuurlijk ook wel inspiratie, want veel mensen hebben na van verloop van tijd altijd op dezelfde manier seks. Die krijgen zo'n beetje een vast seksueel succesrecept. Ik denk wel dat dit boek ook wel wat variatie kan opleveren. En variatie, verandering van spijs doet eten, hè?
0: Je hebt een vorig boek ook al onder die vorm geschreven, verhaaltjes en van daaruit vertrekkend. Heb je gemerkt dat dit een goede manier is, een toegankelijke manier om over seks te communiceren?
1: Ja. Inderdaad, omdat het voordeel is natuurlijk, er wordt een hele brede variatie aangeboden. Er gaan misschien verhalen zijn die u niet zo prikkelen. Er gaan misschien verhalen zijn die u wel prikkelen, wat je niet verwacht had. Dus het is een hele brede variatie. En het is ook veel handiger om het op die manier met je partner te bespreken. Want het is niet zo dat jij ineens afkomt met schatje, ik zou het graag knife play proberen vanavond. Nee, je kunt zeggen, lieveke, lees jij dat verhaal eens, wat vind jij daarvan? Dus dat is toch een andere insteek om het gesprek aan te gaan. Hè?
0: Ja, Hitsig, de overtreffende trap Hitsiger. En dan Hitsigst, het volgende boek?
1: Als het aan mij ligt, wel hoor.
0: Of zo hitsig mogelijk.
1: Zo hitsig mogelijk. Zo heb ik mijn mensen graag.
0: Ja. Kaat, heel hartelijk bedankt voor het gesprekje. Ik wens je ontzettend veel succes met het boek Hitsiger vanaf nu in de boekhandel. Dag Kaat Bolle, een zeer prettige donderdag verder.
1: Voor jullie ook.
0: En ik heb een boek Hitsiger hier voor jou van Kaat Bolle en Nele Rijmen. Een exemplaar voor jou. Wie wil het boek graag? Stuur me een WhatsAppje. En is het voor jou of voor de buurvrouw? Ach, je ziet maar of je er iets bij wil zetten. Het kan ook anoniem hoor. Als je het boek graag wil, dan stuur je mij een WhatsAppje. En dan kies ik er iemand uit. En daar stuur ik dan Hitsiger naartoe.

uiteindelijk op neer in dat boek Hitsiger van Kaat Bolle en Nele Rijmen. Doe het zoals je wil, als het maar met onderlinge toestemming is. En ik heb een exemplaar liggen voor iemand van jou. Er komen reacties binnen. Waarom we, of wil je het boek graag hebben? Straks maak ik een keuze, olkebolke, rebelsolke gewijs. Je kan dus nog even whatsappen. There is

0: ze zijn er weer.
1: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
0: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief?
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf?
7: Oh, je weet het al.
8: Ja, ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
12: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
11: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
12: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
11: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, nee, geen maar.
14: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
18: Ook in mij?
17: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
21: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
22: Maar alleen nee, mama.
20: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

0: Drie woorden die zo'n hit kunnen worden. Turn, turn, turn. 1965 van The Birds. Hitziger, daar had ik het daarnet over. Het nieuwe boek van Kaat Bolle en Nele Rijmen. En ik heb een exemplaar voor iemand van jullie. Daar zijn heel wat reacties op binnengekomen. En je kent mijn systeem. Olkebolke, rebelsolke, olkebolke, knol. En bij wie die knol blijft, die krijgt het boek. En dat is in de Senderlo Fabienne. Goedemorgen, Fabienne.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Krijg jij ook wat rode oortjes bij het gesprek, zoals ik, Fabienne?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, het is toch iets... Ja, ik benijd wel mensen die daar zo openlijk over praten, maar misschien jij wel ook. Praat je makkelijk over seks?
1: Ja, dat valt wel mee. Ah, ik denk wel dat we daar hier vrij open over kunnen praten.
0: Wat bedoel je met hier? Bedoel je in jouw vriendenkring, familie en zo?
1: Ja, ja.
0: Ja, all right, goed. Zeg, voor wie wil je het boek, Fabienne? Wat heb je mij gestuurd?
1: Ik wil het graag voor mezelf.
0: Je hebt groot gelijk, Fabienne, zeker en vast. En voilà, jij gaat dat toegestuurd krijgen, inspiratie halen. Ja, kan altijd goed zijn, hè? Of voor tussen
1: altijd,
0: de lakens.
1: Ja, verandering was fijn. Doet eten, zeg je.
0: Ah, kijk eens aan. En, ja, goed.
1: Dat je nog niet bekend mee bent of zo, wie weet. Hè?
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: Als er nooit tussen staat, en dan kun je dat wel proberen misschien.
0: Fabienne, laat u volledig gaan. Het boek Hitziger van Kaat Bolle wordt jou toegestuurd. Een van de dagen valt het in jouw bus. Dank je wel om te luisteren en om een berichtje te sturen. Heb je al gestemd voor de 80's top, Fabienne?
1: Ja, ik heb gestemd.
0: Vond je het ook zo moeilijk?
1: Ik vond het heel moeilijk.
0: Ja, ik weet het. Ik krijg hier bijna boze berichtjes binnen van wat doen jullie ons aan? Ja,
1: ja nee, zo ver gaat het toch niet, maar ik vind het wel ontzettend moeilijk, want je kan echt aardjes tegen die je eigenlijk vergeten bent dan.
0: Ja, en je mag er maar drie kiezen, hè. Ik weet het, ja, ik weet het. Ja. Ja, maar moeilijk gaat ook, hè. Dat is ook een van mijn...
1: Voilà, moeilijk gaat ook.
0: Spreuken. Dag, Fabienne. Dankjewel. Fijne donderdag.
1: Fijne donderdag.

0: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Vrouwentongen met Linde Marie. Los.

0: jij liedjes over gelukkig zijn en misschien maakt dat boek van Kaat Bolle Fabien wel een beetje gelukkiger. Wie weet.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ja, ik krijg wel wat, ik zei het daarnet al, wat mails binnen van mensen die zeggen jullie zijn gemeen, stuurt Filip, maar 3 nummers mogen kiezen uit een decennium muziek. Dat is keuzestress, keuzestress. Ik weet het, Filip. Als ik dan 1 song moet kiezen uit de 80's, dan is dat Tainted Love. Dat is eigenlijk een cover van een song van Ed Cobb die in 1964 al door Gloria Jones werd opgenomen, maar in 1981 overdonderend een hit werd in de versie van Soft Cell, van de band van Mark Almond. Hè. Dat is echte nostalgie naar een gevoel voor mij. Een gevoel van een heerlijk studentenleven, een gevoel van vrijheid, maar nog weinig verantwoordelijkheden. En vooral een gevoel van de jukebox van Café Solange aan Place Simonis, vlakbij de universiteit in Brussel.

0: gaat deze eindigen? Ik mag hopen dat die toch in de top 20 eindigt. Hangt helemaal van jou af. Ik heb erop gesteld, in elk geval, ik heb erop gestemd in onze site, op onze site nostalgie.plus, op deze Tainted Love.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s. Yo!

Deze mag natuurlijk niet meespelen vanaf 19 oktober, want het is een 80's top 800, maar 70's tops, dat organiseren we ook af en toe. In elk geval 3 mag je er maar nomineren in die keuzelijst van jou. En dat is jammer, ik weet dat ook, want deze hier bijvoorbeeld, ik heb daar niet op kunnen stemmen. Enfin, ik kon dat wel, maar ja, ik mocht er ook maar 3. En dit is nogthans ook eentje waar ik zeer mooie herinneringen aan heb.

0: Ooit in de jaren 80 heeft een lief het met mij afgemaakt door mijn cassetje te sturen met daarop de wc-geluiden van deze Indiep op het einde. Dus eigenlijk ook wel een beetje traumatisch, maar ik kan ermee lachen. Jawel, dance moves. Daar kiest Luc voor. Dus ook voor deze Indiep zie je wel, Luc, dat we overeenkomen wat muziek betreft. Indiep, stem er vooral op via onze site nostalgie.plus. Ik ga een weekendje naar Wenen met mijn dochter. Ik ga morgen naar de barbier van Sevilla in de Wiener Staatsoper gaan kijken. En dan ook een beetje aan Sissy snuffelen, hè, en zachertorten eten. Ik ga jou nu in de goede handen laten van Michel. En dat zijn zeer goede muzikale handen. Veel plezier daarmee.
1: Dag Leen, dag luisteraar. Ik ben er weer heel graag bij tussen 12 en 1... En ik grijp vandaag naar de fles.

Brandy, Scott English. Vocht met zijn demonen. Je denkt, maar dat is Mandy van Barry Manilow. Ja, ja, ja, ja, dat is Mandy. In een iets dynamischere versie met een meer kraakstem. Maar het was wel de originele uitvoering. Barry Manilow ging aan de haal met het nummer dat Scott English schreef 3 jaar eerder. Die Scott English werd prompt miljonair, want Mandy werd nummer 1 in Amerika. En toch, dit was de hituitvoering bij ons. Een bescheiden hit weliswaar. Maar dus Barry Manilow kon naar de hit fluiten in Europa. Door de jaren heen is het wel de klassieke versie geworden. Mandy van Barry Manilow. Maar de oerversie, die laat ik straks horen in 100% volet. Voor alle duidelijkheid, hij had een drankprobleem, die Scott English. Had nogthans al een paar wereldhits geschreven. En hij wou dat verwerken in een liedje. Maar hij was bang dat de radio het niet zou draaien en daarom zei hij eerst dat Brandy de naam was van zijn hond. Tot straks in 100% volle. Your golden years. Nostalgie.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaerts Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
11: Dankjewel Leen voor Vrouwentongen. Altijd op de vaste afspraak. Alhoewel, morgen is er niet, dan is het Serge. Welkom.
12: Your golden years. Nostalgie.
11: Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langehoven.
13: Goedemiddag. Al maar meer mensen raken verslaafd aan crack. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar verdubbelde het aantal crackverslaafden tot meer dan 2000. Drug is zo de op twee na meest voorkomende verslaving bij ons, na cannabis en alcohol. Crack is dan ook extreem verslavend, zeggen toxicologen, want de stof raakt via de longen binnen

0: enkele seconden tot in de hersenen. Je kan het eigenlijk vergelijken met de nicotine die rokers een kick geeft. Waarschijnlijk zijn er bij ons nog meer crackverslaafden, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Al maar meer bouwbedrijven rekenen een tijdelijke dieseltoeslag aan bovenop de gebruikelijke verplaatsingskosten. Sectorfederatie M-Beeld ziet het nog niet standaard gebeuren, maar als de diesel- en benzineprijzen blijven stijgen, zullen nog meer bouwfirma's dat extra doorrekenen als een factuur opmaken. Maar dan moeten ze dan zeker op voorhand wel vertellen tegen hun klanten, zegt de overheidsdienst Economie, want dat is gewoon verplicht, dat is een wet. Doen bouwbedrijven dat niet, dan moet je die extra diesel- of benzinetoeslag niet betalen. Dat zeggen toch consumentenexperts. En in Spanje willen de vakbonden staken op woensdag 11 november. Aanleiding is de wooncrisis waarvoor de Spanjaarden al dagenlang op straat komen. Ze ergeren zich aan de hoge huurprijzen en het tekort aan huizen. De Spaanse premier Sanchez kondigde eerder al vervroegde verkiezingen aan eind november, nadat het parlement zijn plannen om de wooncrisis aan te pakken wegstemde. Een vrouw van 87, Mari Carmen, werd het symbool van het protest nadat haar huisbaas de bejaarde vrouw uit haar huis zette omdat ze de verhoogde huur niet meer kon betalen. Deze namiddag opklaringen, maar ook onweerachtige buien bij 16 graden. Vanavond worden die opklaringen breder. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag een mengelmoes van opklaringen, wolkenvelden en buien. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag dan bewolkt, maar droog weer bij 16 graden.
1: Follet.
2: Met Michel Follet.

Wat heeft die boy from New York City wat de girl bijvoorbeeld niet heeft? En zo dachten de Beach Boys er ook over. Want die kwamen in 65 aandraven met The Girl from New York City, een antwoord op het origineel van dit nummer wat je net hoorde, Boy from New York City van Adlibs. De Britse hitversie kwam er in 78 van Darts en in Amerika ging Manhattan Transfer ermee aan de haal. New York City, de stad, komt nog ter sprake in deze 100% Follet. Welkom technicus Sten de Pape en ikzelf lopen altijd even binnen en buiten op het middaguur bij Nostalgie Plus. In onze voetsporen Tears for Fears Culture Club, Boudewijn de Groot en John Lennon. Eerst een prettig niemendalletje van 88. In feite een vreselijk woord, niemendalletje. Laatste keer dat ik het gebruikt heb. Gewoon een prettige oorworm. Brother Beyond.

0: Other Beyond was een nieuwe pion op het schaakbord van het gouden trio Stock, Aitken, Waterman eind jaren 80. The Harder I Try, goed voor nummer 2 in Engeland en nummer 1 in Ierland. De groep viel snel uit elkaar, maar een van de heren kwam bij een andere boysband terecht, Worlds Apart, en nog eentje ging drummen bij Duran Duran. Het is vandaag Wereldzichtdag of World Sight Day. Een internationale themadag rond oogheelkunde en blindheid.
1: 100% soul.
0: Edwin Starr zong er dit liedje over in 1965. SOS, want het betekent hier... Stop her on sight.

Mijn strakke lijf kan hier zelfs niet bij stilzitten. Edwin Starr, SOS, stop her on sight. We gaan 55 jaar terug in de tijd voor een belangwekkend muzikaal feit. Op 8 oktober 1971 bracht John Lennon één dag voor zijn 31ste verjaardag een legendarisch album en liedje uit, toch in Europa, want in Amerika was het een maand eerder gelanceerd.

John Lennon en het titelnummer van zijn tweede solo studioplaat. Alleen dit liedje werd op single uitgebracht. Jealous Guy stond er ook wel op, werd heel beroemd op dat album Imagine. Zijn erfgenaam en muzikaal evenbeeld, zoon Julian, klonk als zijn vader.

0: Exact 20 jaar na Imagine, Julian Lennon en Saltwater het kaarten brandend actuele thema's aan. Van toen en van nu, milieubescherming en wereldwijde armoede. Zo dadelijk, The Birds, maar dan in de jaren 70 verpakking.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Scandinavia, media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: 100% Follet.

McGuinn, Clark en Hillman. Dat zijn drie van de vijf Byrds. Die hoopten in 1979 min of meer de nieuwe Crosby, Stills, Nash en Young te worden. Prettige plaat, maar lang mocht het helaas niet duren. Dit was hun eerste erg aanstekelijke single van een groep die toen al in feite niets meer te bewijzen had. Clark liet het project vrij snel in de steek en McGuinn en Hillman gingen dan even verder als een duo. Nog zo'n ambitieuze tandem, Tears for Fears. Herinner, deze single doordringt van Beatles-invloeden.

0: Tears for Fears, gelanceerd op 21 augustus 1989. Peperdure productie, en dan heb ik het nog niet over de psychedelische videoclip. Dat moet ook geld gekost hebben. En dat moest natuurlijk terugverdiend worden. Het lukte grotendeels wel. Het werd nummer 2 in Amerika, nummer 1 in Canada en nummer 5 in Engeland. Op 8 oktober 2003 kondigden de twee heren van Tears for Fears, Roland Arzebal en Kurt Smit, aan dat ze opnieuw gingen musiceren en optreden. Het voordeel met een duo: je moet niet al te veel volk optrommelen natuurlijk om van een reunie te spreken. Tears for Fears. Ik had beloofd dat New York City nog de aandacht zou opeisen. Dat mag in dit mooie lied van de zanger van Without You and Everybody's Talking, Nilsson. Nostalgie
1: Plus. 100% vergeten.

Nelson. Met een liedje dat hij schreef voor de film Midnight Cowboy. Net als het meer bekende Everybody's Talking, maar het werd niet weerhouden. Niet de Lord, maar de politie stond op 8 oktober met veel vertoon in het appartement van Boy George in New York City. Hij werd meteen gearresteerd toen de politie een dosis cocaïne in zijn woning vond. Een wonder, beweerde hij. Boy George wist nergens van, alsof de Lord ermee gemoeid was. It's a miracle, Kurt Schuckler.

Culture Club. Precies 5 jaar geleden bezocht Boy George België niet voor een concert. Hij exposeerde in Sint Maartenslatum. Een overzicht van zijn kunstwerken, schilderijen en zeefdrukken. Voor de rijke luisteraars onder ons, die ene, jij daar, misschien heb je er ondertussen één in huis hangen. Een echte Boy George. Verrassende nummer 1 in 75. Deze van de

0: Dave of...
1: Wouter Levenbach, want hij is een Nederlander. Hij komt ook wel eens naar België, zo was hij erbij toen de Annie Cordy-tunnel werd inguldigd in Brussel in mei 2022. Zodanig een Nederlander die in Nederland bleef werken en wonen, Boudewijn de Groot.
2: Trek je beenwarmers aan.
3: Zet de neonlichten op.
2: Haal je Walkman uit de kast.
4: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
5: We're sending you back to the future.
6: Certainly,
2: stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
4: En luister vanaf maandag 19 oktober
2: naar de 80's top 800
4: van Nostalgie+.
2: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
7: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Krevel.
8: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
2: Krevel. Leef beter.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
9: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijs. Kwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Wij maken uw keuken in België.
11: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder, liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
13: Da, Simo!
14: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
15: 26% op spinazie? Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
19: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

Boudewijn de Groot van het album dat hem in 73 na 4 jaar weer in de belangstelling bracht. Hoe sterk is de eenzame fietser? Heel weinig geweten. In de jaren van Jimmy en dit liedje speelde Boudewijn gitaar bij een Nederlandse glamrockgroep met, wie verzint zo'n naam? Tigers on Vaseline. Tigers on Vaseline. En hij bracht er zelfs enkele singles mee uit, maar ze flopte één voor één en ik heb ze even gehoord en ik begrijp waarom. Barry Manilow liet ik dinsdag nog horen met een schattig nummer, Daybreak. En daar kwam behoorlijk wat reactie op. Meer fans van Manilow dan ik kon vermoeden. En daarom mag hij vandaag weer verrassend duet met Kid Creole. Hey Mambo. MUZIEK

Een hit, vooral in onze kontrijen. Barry Manilow en Kid Creole in 88. In 1974 bracht Barry Manilow op deze dag de eerste single in zijn carrière uit. En het was meteen raak. Mandy. Officieel heet het liedje anders, Brandy, en werd met krakende stem gezongen door Scott English, die er bij ons een hitje mee scoorde. Het was een liefde-haatverhouding met de fles, want het ging over brandy, alcohol dus. Manilow maakte er een romantisch liedje van, haalde meteen nummer 1 in Amerika. Maar bij ons bleef zijn versie lange tijd onopgemerkt. En ondertussen, ja, hoe tijd kan keren, is Mandy een klassieker. Maar dit is het origineel, Brandy, Scott English.

0: Scott English in 71. Hij schreef andere klassiekers, hoor. Als Hi Ho, Silver Lining en Bend Me, Shape Me. En zelfs een songfestivalinzending voor Groot-Brittannië die tweede werd in 1998. Where Are You van Imani.
1: 100% Duits.
0: Veel jaren 80 muziek heb je al gemerkt met het oog op onze jaren 80 hitparade vanaf 19 oktober. Zoals deze van Juliane Werding.
2: Schwarz

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 €. Aldi, altijd slim.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Voor sfeermaker Tijn van Aert. Bloemen van opbacht talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
6: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
5: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
6: Reserveer op tuincentraklaas.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf

0: naar evenhem.com.
1: Evenhem, als u wilt, de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Goedemiddag, filmtracks en een classic album uit 1983. Dat is wat er onder andere op het programma staat hier deze namiddag bij Nostalgie Plus. En zometeen ABC When Smokey Sings, die komt eraan na de Bee Gees en Staying Alive.
5: Your golden years, Nostalgie Plus.
4: En nu eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken vanaf de universiteit richting het station om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie is massaal ter plaatse. Nochtans geldt er vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Maar deze studenten kregen wel toestemming. Gisteren liep het protest opnieuw uit de hand. Verschillende winkels werden vernield. De politie pakte deze maand al bijna 200 relschoppers op. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen bij een nieuwe Russische aanval met een zweefbom. Die trof 2 bussen die in dezelfde straat reden. Er zijn ook 18 gewonden, dat zegt de Oekraïnse gouverneur. Volgens hem gaat het om doelbewuste aanval op burgers. Gisteren viseerde Rusland ook al burgers in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij stierven 28 mensen. En onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, moeten op zoek naar een nieuwe trainer. Hun Italiaanse bondscoach Emanuele Zannini stopt er na 5 jaar mee. Hij vond geen akkoord meer met de volleybalfederatie om zijn aflopend contract te verlengen. Vorige maand haalde Zannini met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. Deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden kans op regen. En zondag overwegend droog met maxima tot 15 graden.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Met ABC onder andere en When Smokey Sings, hun ode aan Smokey Robinson. En in aanloop naar de 80's top 800 van Nostalgie Plus zijn we bezig met het feest van de 80's. En iedere namiddag presenteer ik je 6 songs uit films. En nu gaan we terug naar 1983. In Pittsburgh staat ze als laster in een staalfabriek en 's avonds danst ze in een bar. En ze droomt van een plaats aan de balletschool. Alex, gespeeld door Jennifer Beals in Flashdance, was een van de grootste bioscoopsuccessen van het jaar. De muziek was van de hand van Giorgio Moroder. En voor de titelsong had hij Irene Cara in gedachten, die 3 jaar eerder al was doorgebroken met Fame. Samen met Keith Forsey schreef ze zelf mee aan de tekst. En het nummer begint ingehouden, maar barst dan helemaal open, net als in de film zelf. Wekenlang nummer 1 in de hitparades. Een Oscar, een Golden Globe en een Grammy voor Flashdance, What a Feeling. Van

0: Roze van de Rolling Stones, geschreven ook door de mannen Keith Richards en Mick Jagger. Marianne Faithfull, As Tears Go By. Straks Billy Ocean, een disco classic uit de 70s. Red Light Spells Danger. En Tom Jones staat ook klaar met Daughter of Darkness.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Kop
5: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja, kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Het beste uit de 60s,

0: disco classic van de man die in de jaren 80 ook flink wat hits achter zijn naam schreef. Maar natuurlijk bekend raakte in de jaren 70 met onder andere Love Really Hurts Without You en deze Red Light Spells Danger van Billy Ocean.
1: Vergeten groeven.
0: In onze vergeten groef gaan we nu naar de jaren 80, 1985. En dan doen we naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Sheila Ferguson, die haar 79ste verjaardag viert. Ja, ze raakte bekend, vooral in de jaren 70, toen de band waar ze in zat heel veel grote hits scoorde op het Philadelphia-label. Maar in de jaren 80 was er toch nog een klein vervolg voor de Three Degrees, een nummer dat we helemaal vergeten zijn en dat ik vandaag in het kader van ons feest van de 80's nog een keer graag naar boven tover, is Heaven I Need.

0: Shocking Blue zaten we in 1969. Toen een nummer 1 bij ons en in Nederland, maar later ook nog een dikke hit in Amerika. Dat was Venus.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: Met vandaag een classic album dat ik in de kijker zet. Het vierde album van de Amerikaanse band Toto. Dat album heette gewoon Toto 4. En dat betekende de definitieve doorbraak van de band. Goed voor 6 Grammy Awards in 1983. Onder andere Album of the Year. En de voltallige band zag zichzelf beloond met producer van het jaar. Het openingsnummer Rosanna was de eerste single en verkocht maar liefst meer dan 1 miljoen exemplaren. Maar de plaat die je tot op de dag van vandaag nog altijd bij heel veel generaties doet, is dat legendarische nummer van dat vierde album van Toto. Hier is Africa.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
3: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blief?
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf.
3: Oh, je weet het al.
4: Ja, ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
13: Renault. Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
14: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
13: Ja. Kom een keer kijken.
14: Amai, oh merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
16: Bebad.
15: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
17: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
18: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
17: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
18: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
17: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
19: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Minder en meer.
22: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
23: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
24: I can help.
23: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Your golden.

0: Mister daarnet nog met Broken Wings. En dit was de opgewekte Joe Dolan bij Nostalgie Plus. And you're such a good looking woman.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Stemmen voor onze 80's top 800. Het kan nog altijd via onze website nostalgie.plus, waar je je favoriete 80's classics kan doorsturen. En dan kan je luisteren vanaf 19 oktober naar de lijst. Iedere dag presenteer ik je 6 songs uit films die bepalend waren in de jaren 80. En vandaag komen we in 1983 bij een nieuwe James Bond film aan, Octopussy, met Roger Moore in de hoofdrol. Maar hoe maak je in hemelsnaam een liefdesliedje met die titel, Octopussy? De makers hebben het niet eens geprobeerd. Tekstschrijver Tim Rice bedacht een andere en zo werd dit een van de weinige Bond-songs die niet naar de film genoemd zijn. De muziek is van John Barry, de man achter de klassieke Bond-sound met zijn brede strijkers en een zwoele saxofoon. En als zangeres koos men de Amerikaanse Rita Coolidge, die was al bekend van het liedje We're All Alone. De dochter van de producent van de film was een grote fan van Rita Coolidge. Een wereldhit werd het jammer genoeg niet, maar wel een van de meest romantische nummers uit de hele Bond-reeks, deze All Time High van Rita Coolidge met een hoofdrol voor de saxofoon.

0: beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
9: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
10: Witloof,

0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is het lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappé. Al pistachio, met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Reinaars Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Het feest van de 80's met zometeen een van de mannen die kleur gaven dat decennium. Paul Young, Love of the Common People. Na Jesse Green.
3: Your golden years.
2: Nice and Slow staat klaar na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de christelijke en socialistische vakbond dan een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat de betoging ook niet rustig zal verlopen. De vakbonden hebben nog niet gereageerd op zijn oproep. De Nobelprijs voor literatuur gaat naar de Canadese auteur Anne Carson. Ze werd al een aantal jaar genoemd als kanshebber. Carson schrijft een heel eigen soort literatuur en vermengt poëzie vaak met andere genres. Het Nobelprijscomité vindt haar werk gedurfd en inventief. Ze krijgt naast de erkenning ook zo'n 1 miljoen euro. En onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, moeten op zoek naar een nieuwe trainer. Hun Italiaanse bondscoach Emanuele Sannini stopt er na 5 jaar mee. Zijn contract wordt niet meer verlengd, dat meldt de volleybalfederatie. Vorige maand haalde Sannini met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. Deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden is er kans op regen. En zondag overwegend droog bij maxima tot 15 graden.
5: Dominique Krommen.

0: No Parley, zo heette het debuutalbum, het solo-debuutalbum van Paul Young. Een van de vele hits daarop, naast bijvoorbeeld de Come Back and Stay. And Wherever I Lay My Head Is My Home was deze Love of the Common People.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: 1983 is het jaar dat we vandaag centraal zetten met een derde track uit een film van dat jaar. 6 jaar na Saturday Night Fever keerde John Travolta terug als Tony Manero, die je deze keer wil maken als danser op Broadway. De vervolgfilm heette Staying Alive en de regisseur was niemand minder dan Sylvester Stallone. En die bracht meteen ook zijn jongere broer mee voor de titelsong. Frank Stallone was al jaren muzikant en wie goed kijkt ziet hem in de eerste Rocky-film trouwens als straatzanger op de hoek in Philadelphia. Voor Staying Alive kreeg hij een rolletje en mocht hij meeschrijven aan de soundtrack naast de Bee Gees samen met toetsenist Vince DiCola. Maakte hij een opzwepend nummer vol synthesizers en adrenaline dat meteen ook een heel grote hit werd. Deze Far From Over.

0: Dat is lekker meezingen en meeneurien. Probeer dat de rest van de dag maar een keertje uit je hoofd te halen. The Trucks met With a Girl Like You. The House Martins, een groepje uit Engeland, uit Hull, dat in de jaren 80 populair werd. Straks een cover van Isley Jasper en Isley. The Caravan of Love, dat is voor na John Paul Young, want die heb ik voor je klaarstaan.
1: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief?
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf.
1: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja.
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Alsof.
13: Wat blieft?
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van onbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
17: Klaar voor de magie van eindejaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
16: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
17: Reserveer op tuinsinterklaas.be.

0: De House Martins uit Hull waren ze afkomstig, uit Engeland. En de bandleden hebben daarna nog wel andere dingen gedaan. Onder andere Fatboy Slim kwam daaruit. En natuurlijk The Beautiful South, een andere groep die uit de House Martins kwam. Dit was Caravan of Love.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef van dit uur gaan we terug naar de jaren 80 met een band die begon in de jaren 70 en mede disco sound bepaalde. En ook in het begin van de jaren 80 hadden ze verschillende grote hits. Ik heb het natuurlijk over Cool and the Gang. Robert Bell is vandaag jarig, namelijk dat is één van de leden van Cool and the Gang. En een vergeten liedje uit 1985 wil ik in de vergeten groeven nog een keertje naar boven toveren. Deze hier, Misled.

0: Daarnet nog Kool en de Gang met een vergeten groef uit 1985. Naar aanleiding vandaag van de verjaardag van Robert Bell, 76 is hij geworden. Misled draaide ik en dit waren Katrina and the Waves.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met een classic album dat we vandaag in de kijker zetten. Het vierde album voor de Amerikaanse rockband Toto. Die mannen waren stuk voor stuk veel gevraagde studiomuzikanten te horen op honderden platen van anderen. En met hun eigen band stond de druk op de ketel. Het vierde album moest een succes worden en dat werd het ook. Het was een eerste plaats waard in de Canadese, Australische en Nederlandse hitparade en een vierde plaats in Amerika. Het openingsnummer werd geschreven door toetsenist David Page. De naam van de nummer leende hij van actrice Rosanna Arquette toen de vriendin van zijn bandgenoot Steve Porcaro. Al heeft Page altijd gezegd dat het liedje niet echt over haar gaat. Wat muzikanten vooral onthouden hebben is het drumwerk van Jeff Porcaro. Een swingende shuffle die drummers over de hele wereld vandaag nog proberen na te spelen. Het nummer was de openingstrack van het album, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en stond 5 weken lang op de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard hitlijsten. En ze wonnen trouwens ook Grammy voor plaat van het jaar. Hier is Toto met de tweede track van het album Toto 4, Rosanna.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

Een nummer dat hij opnam in 1972, toen zijn huwelijk met Priscilla op de klippen was gelopen. En je hoort het eraan, hoe hij het zingt, dat hij echt wel door een diep dal ging, Elvis Presley, met Always On My Mind. 8 oktober vandaag en in 1980, op deze dag, gaf Bob Marley zijn laatste optreden in Pittsburgh. Hij zakte tijdens dat optreden in elkaar in het podium. En het jaar daaropvolgend overleed hij veel te vroeg. De reden genoeg om Bob Marley nog een keertje te draaien van het album Babylon by Bus. Hier is Tear It Up.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Met Roy Orbison, Oh Pretty Woman. En nu is het tijd voor opnieuw een track uit een film uit 1983. Met in de hoofdrol David Bowie. Een film van Nagisi Oshima uit 1983. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Het verhaal speelt zich af in een Japans krijgsgevangenenkamp waar twee werelden botsen. Britse gevangenen en hun Japanse bewakers, elk met hun eigen opvattingen over eer en plicht. Voor de muziek werd Ryuichi Sakamoto uitgekozen. Er zijn twee versies van dat nummer. Onder andere met David Sylvian. Dat is een gezongen versie, maar ik ben ongelofelijke fan van dit nummer. Misschien wel een van de mooiste filmtracks uit de jaren 80. Is de song uit Merry Christmas, Mr. Lawrence van Ryuichi Sakamoto.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Medimarket.
6: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.

0: AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Mannekes.
10: Bompie.
9: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
10: Wat blief.
9: Bij Gamma krijgen we
11: 25% korting op alle verf.
9: Oh, je weet het al.
10: Ja, ja.
9: Oh, en wat gaan we doen dan?
10: Schilderen natuurlijk.
11: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee. Zeker niet.
12: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Hoera, ze zijn er weer.
14: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
13: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
15: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Goedemiddag. Belinda Carlisle uit de 80's. Zometeen Leave a Light On. Dat is voor na een disco-stamper van de trams.
24: Your golden years. Nostalgie plus.
23: Disco Inferno na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
25: Goedemiddag. Meubelmakers in ons land zijn bezorgd over de groeiende concurrentie van goedkope meubels uit China. De invoer nam de voorbije 5 jaar met 90% toe. Vorig jaar was dat goed voor bijna €900 miljoen. De sector vreest dat hun aandeel de komende jaren nog fors zal oplopen. En volgens sectorfederatie Vedustria is er sprake van oneerlijke concurrentie. Chinese producenten verkopen hun meubels aan prijzen waartegen onze meubelmakers ze niet eens kunnen maken. In ons land gelden ook veel strengere regels, terwijl er in China amper controle is. Een nieuwe steekpartij in een school in Polen. De conciërge van een lagere school is er omgekomen. Ook een leerkracht en de directeur raakten gewond. De politie pakte een jongen van 15 op. Hij is een oud-leerling van de school. Gisteren was er ook al een mesaanval op een andere school in Polen. Daarbij vielen 9 gewonden. En de Nobelprijs voor literatuur gaat naar de Canadese auteur Anne Carson. Ze werd er al een aantal jaren genoemd als kanshebber. Carson schrijft een heel eigen soort literatuur en vermengt poëzie vaak met andere genres. Het Nobelprijscomité vindt haar werk gedurfd en inventief. Ze krijgt naast de erkenning ook zo'n €1 miljoen. Deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden is er kans op regen. En zondag overwegend droog met maxima tot 15 graden.

0: Belinda Carlisle, na het grote succes van Heaven is a Place on Earth. 2 jaar later kwam ze met deze Leave a Light On.
1: Jouw feest van de 80's.
0: 1983, dat is het jaar waarin een fantastische film uitkwam. The Big Chill, met onder andere Glenn Close, Kevin Kline en Jeff Goldblum in de hoofdrol onder regie van Lawrence Kasdan. Een groep studievrienden van Maleer komt na jaren weer samen voor de begrafenis van één van hen. De film opent met een onvergetelijke scène. Terwijl de vrienden elk apart het nieuws vernemen en hun koffers pakken, klinkt het nummer dat ik zo meteen ga laten horen. De soundtrack Full Soul uit de jaren 60 werd een enorm verkoopsucces en bezorgde de Motown-klassiekers een tweede jeugd. Het liedje werd geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong. Marvin Gaye nam het op in 1967 en het werd opnieuw een grote hit in 1983. I Heard It Through the Grapevine.

0: daarnet Marvin Gaye, nog een keertje een hit in de jaren 80, onder andere dankzij de Levi's commercial en de soundtrack The Big Chill in 1983. En dit was Fleetwood Mac met Dreams en zometeen Billy Joel met zijn ode aan de al die grote soul classics van de jaren 60. Uptown Girl komt eraan.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
6: Ja, schat, ik heb het voor.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
10: I can help.
9: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja. Kom een keer kijken.
12: Amai. Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
13: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
17: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
16: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: niks mis met een lekker brokje country muziek. En zeker als het van Glen Campbell komt. Dat was Southern Nights.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef ga ik even terug naar 24 april van dit jaar. Toen overleed Tony Wilson op 89-jarige leeftijd. Het is vandaag namelijk op deze 8e oktober de geboortedag van het lid. Ooit stichtend lid van Hot Chocolates. Werd geboren op deze dag in 1936. Hij overleed dus op 24 april van dit jaar. Hij scoorde met Hot Chocolate verschillende grote hits. En deze, die draaien we niet zo heel erg vaak. En mooi om een keertje te draaien hier in de vergeten groeven. Tony Wilson, I Like Your Style.

0: feestje bouwen op een donderdagnamiddag. Dat moet kunnen met Wanda Jackson.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En let's have a party. We zitten in aanloop naar onze 80's top 800. Stemmen daarvoor via onze website nostalgie.plus. Vanaf 19 oktober hoor je de lijst hier bij Nostalgie Plus. Derde track uit het album dat we vandaag centraal zetten. Toto 4, uitgekomen in 1982. Maar de hitparade is binnengedoken in 1983. Van dat album kennen we vooral Rosanna en Africa. Maar er stond ook een ballad op die in 1983 als single verscheen en het in Amerika tot de top 10 schopte. Het nummer werd geschreven en gezongen door Steve Lukather, die erom bekend staat om zijn stevige solo's. Maar hier toont hij zich van zijn gevoeligste kant. Een man die zijn geliefde laat gaan, hoe zwaar het hem ook valt. Het nummer kreeg 20 jaar later opnieuw onverwacht een tweede leven toen DJ Roger Sanchez het stukje gebruikte voor zijn dancehit Another Chance. Toto, uit Toto 4. Hier is I Won't Hold You Back.

0: voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja, kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius. Krevel.
7: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
6: Krevel. Leef beter.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
12: Oh, een eekhoorn.
11: Een safari in de jungle.
12: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
11: Of maak van je koffiezet.
13: Voilà, uw koffie.
11: Een professionele espresso-machine.
13: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
14: Make it extra.
11: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

Een bijna volledig instrumentaal nummer dat op het einde toch nog een beetje gezongen wordt door die diepe stem van Isaac Hayes en Team From Shaft. Neil Diamond staat klaar met Cracklin' Rosie. Na de bestverkochte single in Amerika in 1981 van Olivia Newton-John, die meedeed aan die fitnessrage. Hier is Physical.

0: En toen was de tekst, denk ik, op. Maar wel gemakkelijk mee te zingen. Neil Diamond en Cracklin' Rosie.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Laatste filmtrack van vandaag, 1983. Daar zitten we met een film, een debuutfilm van een rockjournalist bij Humo. Zijn naam was Mark Didde. Een film die werd met heel weinig geld gedraaid, met François Beukelaars en Ingrid de Vos in de hoofdrollen. De film was rauw, somber en heel erg eigenzinnig. Zo had Vlaanderen ze nog niet heel vaak gezien. Voor velen geldt hij als het begin van de nieuwe Vlaamse cinema. Ik heb het uiteraard over de film Brussels by Night. Remo van het Groenewoud werd gezocht om de titelsong te zingen. Die had al een liedje klaar liggen, dat heette Zolang. Een nummer dat de sfeer perfect samenvat. De eenzaamheid van de stad na middernacht. Een classic geworden die de film zelf ruim heeft overleefd. Hier is Remo van het Groenewoud.

0: gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei?
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Kop of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
12: Wat blief?
11: Bij Gamma krijgen we
13: 25% korting op alle verf.
11: Oh, je weet het al.
12: Ja.
11: Oh, en wat gaan we doen dan?
12: Schilderen natuurlijk.
13: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
11: Nee, zeker niet.
14: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: IKEA-tip van de week.

0: Yes!
1: Allee, joh, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Goedemiddag, ik heb muziek bij die even goed is als je favoriet figuurtje. Last in Music van Sister Sledge als eerste. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
5: Goedemiddag. De vakbonden gaan niet in op de oproep van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Die vroeg om de geplande nationale vakbondsactie uit te stellen. En morgen dus niet te betogen. Boucher vreest dat de betoging niet rustig zal verlopen na de hevige rellen en studentenprotesten in Luik de afgelopen dagen. De christelijke en socialistische vakbonden vinden dat ze het recht hebben om vreedzaam te betogen en dat ze juist gehoord willen worden. In het Assize-proces rond de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof zich terug te trekken. Nicola Ulens werd begin deze week veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder. Maar net voor de uitspraak van zijn straf diende zijn advocaat een wrakingsverzoek in tegen het Hof. De beslissing van de jury was nipt waarop het Hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het is dus aan het Hof van Cassatie om zich uit te spreken over het wrakingsverzoek. En meubelmakers in ons land zijn bezorgd over de groeiende concurrentie van goedkope meubels uit China. De invoer nam de voorbije 5 jaar met 90% toe. Vorig jaar was dat goed voor bijna 900 miljoen euro. De sector vreest dat hun aandeel de komende jaren nog fors zal oplopen. Volgens sectorfederatie Vedustria is er sprake van oneerlijke concurrentie. Chinese producenten verkopen hun meubels aan prijzen waartegen onze meubelmakers ze niet eens kunnen maken. In ons land gelden er ook veel strenge regels, terwijl er in China amper controle is. Deze namiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af met maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met geregeld buien en 18 graden. Zaterdag nog vrij zonnig, vooral in het noorden is er kans op regen. En zondag overwegend droog met maxima tot 15 graden.
4: Dankjewel, Vrouwkie. Ik heb voor jou de files waarin je een kwartier aanschuift of langer. Op de Antwerpse ring richting Nederland vlieg je een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Broggerhout. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Vilvoorde tot Wemmel. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel.
6: Vibrations
7: met Sebastian de Krop.

Een 80s meezinger van Hall & Oates. Dit was Man Eater. Goedemiddag, het is 4:11. Het is vandaag met iets kleinere oogjes dat ik hier sta. Mijn dochter is namelijk ziek. Ze heeft een goede verkoudheid te pakken en heeft vannacht regelmatig liggen hoesten. En ja, je weet hoe dat gaat, hè. Ik ben er toch een paar keer van wakker geworden, want als ouder waak je toch altijd op een bepaalde manier over je kinderen, zelf al zijn die ondertussen tieners. Zowat kleine oogjes of niet, de muziek van Nostalgie Plus die sleept me erdoor. Een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Want uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat opvallend veel Vlamingen hun gsm gebruiken op de fiets of de e-step. En dat is gevaarlijk natuurlijk. In jouw feest van de 80's gaat het vandaag over tv. Wat waren jouw favoriete tv-programma's in de jaren 80? Je mag het mij straks vertellen. Ik heb een nieuwe opgave in de quiz, de openingszin. En je doet inspiratie op voor jouw top 3 voor de 80's top 800. Met ook dit uur extra veel jaren 80. Een classic van Simply Red bijvoorbeeld. Nathalie ook. En Lisa Stansfield zometeen al. All around the world. Eerst datgene dat ik vanochtend ook dacht toen ik plots in een stevige regenbui terecht kwam. The sun ain't gonna shine anymore. The Walker Brothers.

0: Lisa Stansfield met All Around the World. Het is 4:15. Als je je stilaan wat moe begint te voelen, heb ik iets dat zeker helpt. Een gitaartje van Status Quo. Een nummer waar Francis Rossi zelf gek genoeg niet in geloofde. Maar hij kreeg ongelijk, want Whatever You Want werd een wereldhit. Status Quo zo. En ook Simply Red. If You Don't Know Me By Now.
1: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
4: Ixina. Ja aan je dromen.
9: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
10: Klaar voor de magie van eindejaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
9: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
10: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut een zonde werd.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Het is een populair baslijntje, best wel hoor. Whatever you want van Status Quo. Het is donderdagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, de aardbeving in West-Vlaanderen. Het dorp Ruisselede is gisteravond wakker geschud door een lichte beving. De aarde trilde er met een kracht van bijna 2 op de schaal van Richter. En ook in de omliggende gemeente was de schok te voelen. Mensen dachten eerst aan een donderslag, een zware vrachtwagen of een ontploffing. Maar het was dus een aardbeving zonder schade, gelukkig. 1 op 3 Vlamingen heeft een lage veerkracht. Wat wil zeggen dat ze mentaal niet goed herstellen na een stressvolle periode of een tegenslag. Vooral jongeren en vrouwen zijn kwetsbaar. Persoon met lage veerkracht kan angstig worden of kampen met depressieve klachten. Maar gelukkig kan je ook zelf je veerkracht verhogen. Tijd vrijmaken voor sporten of een hobby blijkt te werken. Net als de natuur gaan opzoeken. En Céline Dion heeft een moeilijke avond achter de rug in Parijs. Zoals je weet is ze bezig aan een comeback-reeks met 16 concerten in de Franse hoofdstad dit najaar. En ook volgend jaar volgen er nog. De eerste 10 optredens de voorbije weken gingen goed, maar gisteravond bij concert nummer 11 liep het fout. Eerst viel Céline Dion op het podium en daarna vergat ze de tekst van het nummer Pour que tu m'aimes encore. Maar gelukkig had ze haar trouwe fans die haar er doorheen hielpen en zelf het nummer luidkeels meezongen. Mooi toch hoe Céline Dion nog steeds op handen gedragen wordt door de fans. Het is dan ook een hele straffe artiesten.

Zometeen vieren we de zomer in San Francisco met Scott McKenzie. Ik heb Grace Jones die het leven door een roze zonnebril bekijkt. Die roze zonnebril die kan je misschien ook wel gebruiken onderweg, want er staan wel wat files. Ik heb voor jou die met een kwartier vertraging of meer. Op de Brusselse buitenring schuif je 40 minuten aan tussen Anderlecht en Halle. Door een ongeval is de rechte rijstrook daar versperd. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van de Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse buitenring 25 minuten extra van Diegem tot Expo. Op de D34 naar Antwerpen, 20 van Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je een kwartier van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Een kwartier ook op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne. En een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en de welriekende Dreef.

0: Helemaal terug naar de Flower Power met Scott McKenzie, San Francisco. Ik heb zometeen een 80s classic uit ons land. En dat is eraan te horen met een leuke catchy synthesizer en een dansbare beat zoals wel vaker in de 80s. Natalie, My Love Won't Let You Down.
1: De openingszin.
0: Ik zag dat je sinds gisteren in de cinema naar een concertfilm van Queen kan. Namelijk Queen Budapest. De registratie van een legendarisch concert van Freddie Mercury en Queen in de Hongaarse hoofdstad in 1986. Je krijgt heel goede reviews als je er graag naartoe wil. Of je wilt naar een andere film. Ik heb hier 4 filmtickets bij me liggen die jij kan winnen als je nu meespeelt met mijn quiz. En als je de openingszin van de volgende classic herkent. En die openingszin die begint toevallig met de titel van het nummer dat ik zoek. Dus dat ga ik niet verklappen. Maar daarna komt Put on your red shoes and dance the blues. Welke classic uit de 80's? Want we zijn in aanloop naar de 80's top 800. Welke classic uit de 80's begint met deze zin? Put on your red shoes en dance the blues. Ik ben er zeker van dat je het nummer kent, maar herken je het ook op basis van de openingszin? Ik hoop het voor je, want we spelen voor 4 filmtickets. Ik heb van jou de titel nodig en de naam van de artiest. Die mag je nu sturen in een bericht via WhatsApp op 0477-900-800. De openingszin vandaag, de opgave is Put on your red shoes and dance the blues.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè.
9: Ja.
10: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met strafakkoordingen.
11: Eggo Keukens.
12: I beg your pardon.
13: Samen aan tafel.
12: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
13: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
12: I love the witloof van de lunchgarden.
14: Joehoe.
15: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
14: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
15: Amai, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: En er strekt een actieve onweerszone over het land met...
14: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb wel voor.
17: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
18: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
19: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
20: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
21: Krevel, leef beter.
22: Discamania, media bij Carrefour.
23: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
24: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
25: Renault.

Een Brusselse Nathalie, ze was amper 18 toen dit een hit werd. Ze was in de wolken met haar succes, ondanks dat ze daardoor haar hobby vaarwel moest zeggen. En dat was waterskiën. Daar was ze blijkbaar goed in, want als tiener werd ze nog nationaal kampioen waterskiën. Maar zingen kon ze duidelijk minstens even goed. My Love Won't Let You Down. Misschien heb je het ook ooit wel opgedanst op een 80s feestje. Nog zo'n straffe dame uit Amerika, in dit geval Chuck Coltrane. En Go Like Eliah.

0: Oefeningszin.
1: En vandaag kom ik uit in Hoevenen bij Chantal. Chantal, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Is daar ook zo grijs bij jou op dit ogenblik?
2: Nee.
1: Nee?
2: Af en toe wat regen, maar nu helemaal opgetrokken en een beetje zon.
1: Allee, chance, dat valt goed mee, want hier ziet er naar uit dat het ieder moment goed gaat beginnen regenen. Maar kijk, we hebben elk ons deel al gehad, vermoed ik. En ja, het is ook herfst voor iets, hè, toch?
2: Klopt, en de temperatuur is nog altijd goed.
1: Voilà, dat is inderdaad ook meegenomen. Chantal, ik bel natuurlijk omdat je meegespeeld hebt met onze quiz, met de openingszin vandaag, met deze opgave. Put on your red shoes and dance the blues. De vraag aan jou, van welke 80s classic is dit het begin?
2: Van David Bowie, Let's Dance.
1: Ja. En ik heb het gevoel dat je daar niet lang hebt moeten over nadenken, Chantal.
2: Nee, ik kom er direct verder mee.
1: Ja, het is ook zo'n hele bekende zin, hè? Alleen al die... Je ziet het zo voor de ogen ook, hè? Die rode schoenen, de blues dansen. Is het...
2: Voor mijn ogen dansen met die rode schoenen.
1: Jij zelf?
2: Ja. Nee, David Bowie.
1: David Bowie, oké, oké.
2: In die clip. Ja. Als hem dat zingt, dan doet hem zo rare danspasjes. Ik vind het geweldig.
1: Heb je die zelf ook ooit uitgeprobeerd, die rare danspasjes?
2: Ik heb wel goed kunnen dansen in een tijd, maar echt veel geprobeerd, nee.
1: Nee. Maar wat was een van je favoriete nummertjes?
2: Ja, ik ben een fan van de Beatles, maar dat is een beetje vroeger.
1: Ja.
2: Jaren 70, 80 sowieso, want dat is de jaar, ik ben 83 getrouwd. Dus rond 80, 81, 82, veel uitgeweerd.
1: Ja. Nou wel, dan ga je goede herinneringen hebben aan dit nummer. En kijk je ook wel uit, denk ik, naar onze 80's Top 800 die eraan komt, hè?
2: Zeker weten.
1: Fijn. Heb je al gestemd?
2: Nog niet.
1: Misschien moet je deze in overweging nemen, want heeft jou toch alvast 4 filmtickets opgeleverd. Die komen jouw kant uit. En we gaan luisteren naar Let's Dance, David Bowie. Dank je wel, hè, Chantal?
2: Dank je wel. Ja, dag.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Ik heb straks de artiest met ongetwijfeld de grootste brillencollectie. Dat is vanavond Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Het is bijna 5 uur. Vrouwtje Kaljon is er met nieuws.
13: Goedemiddag. Premier De Wever heeft zijn coalitiepartners opnieuw gewaarschuwd. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in de Kamer. De begrotingsgesprekken zitten muurvast. De Wever riep zijn collega's op om hun verantwoordelijkheid te nemen. De Wever moet volgende dinsdag als een State of the Union voorlezen in het parlement. Maar hoe het er nu uitziet, wordt het moeilijk om die deadline te halen.

0: weigert het Hof zich terug te trekken. Nicola Ulens werd begin deze week veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder. Maar net voor de uitspraak van zijn straf diende zijn advocaat een wrakingsverzoek in tegen het Hof, omdat hij een beslissende stem had. En dat mag niet zomaar, volgens de advocaat. Het is nu aan het Hof van Cassatie om zich uit te spreken over het wrakingsverzoek. En in Frankrijk heeft de regering een noodplan klaar om afwezige leerkrachten te vervangen. Dat heeft de Franse onderwijsminister aangekondigd. In heel Frankrijk protesteren leerlingen en leerkrachten tegen de besparingen in het onderwijs. Ze eisen meer leerkrachten, kleinere klassen en modernere schoolgebouwen. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, maar ook nog buien met minima tot 7 graden. Morgen wisselvallig met regen, we halen dan tot 19 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is er wel kans op buien. Ook zondag nog vrij zonnig. Weekend maxima tot 15 graden.
1: De files, waar schuif je een kwartier aan of langer? Ik weet het, de langste file vind je op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Je verliest een half uur tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. En dan nog eens een half uur van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring verlies je een 25 minuten van Wezenbeek op tot Diegem en 25 van Anderlecht tot Beersel. Op de E17 naar Antwerpen 20 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring nog 20 minuten van Beersel tot Halle. Door een ongeval is daar de rechte rijstrook versperd. En verder op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel.
2: Good Vibrations
3: met Sebastian de Krop.

0: kan ze niet op één hand tellen. Al zijn 80s hits. Dit is er ongetwijfeld één die de 80s top 800 gaat halen. I'm Still Standing van Elton John.
1: Jouw feest van de 80s.
0: En is dat jouw favoriet uit de 80s of heb je er nog een andere? Stel zelf jouw top 3 samen via onze website nostalgie.plus en bepaal zo mee hoe onze 80s top 800 klinkt. Dat is belangrijk dat ook jij je stem uitbrengt, zodat je je vooral achteraf natuurlijk niet gaat beklagen over de lijst. Nostalgie.plus, de 80s top 800, die hoor je hier bij Nostalgie.plus vanaf maandag 19 oktober. En intussen nemen we jou in verhalen en herinneringen al mee terug naar de 80's. Iedere dag werk ik rond een thema en vandaag is dat tv in de 80's. Wat keek jij op tv in de jaren 80? Was dat iets op de toenmalige BRT, een Vlaamse jeugdreeks zoals Merlina bijvoorbeeld? Of misschien volgde je wel De Collega's, Het Pleintje, wat de voorloper was van Thuis tegenwoordig. Of je weet een populaire Amerikaanse reeks zoals Dallas of Dynasty. En veel Vlamingen keken natuurlijk ook wel naar de Nederlandse televisie. Wat had je daar allemaal wel? Ik denk meteen aan Top Op, het muziekprogramma met Ad Visser. Maar er was zoveel meer. Wat keek jij in de 80's? Dat is de vraag van vandaag. Wat was jouw favoriet tv-programma? En waarom? Wat vond je zo leuk aan dat programma? Stuur het maar. Dat kan heel eenvoudig via WhatsApp op ons nummer 0477-900-800. Wat is jouw favoriet tv-programma uit de 80's? Intussen al muziek uit dat decennium met Wan Chung over een paar minuten na deze van Jane Birkin en Serge Gainsbourg.

0: Everybody have fun tonight. Wan Chung bij Nostalgie Plus. Straks UB40, Maybe Tomorrow en ook Christy met Yellow River. Wat kijk jij graag in de 80s? Dat is de vraag vandaag. Cindy uit Bocholt, die was grote fan van Miami Vice met Sony Crockett. Ik zette er iedere week de videorecorder voor, zodat ik niks hoefde te missen. En het nadien nog eens kon bekijken. Een paar keer zelf indien nodig. Heerlijk. Johan uit Sint-Niklaas heeft dan weer goede herinneringen aan die 80s. Die deden de spectaculairste stunts en er viel ook nooit maar één gewonde. Zelfs als een helikopter tegen een rotswand vloog en neerstortte, kwam die eruit gekropen zonder schrammetje. Ja, die A-team, daar heb ik zelf ook graag naar gekeken. Wat was jouw favoriet tv-programma in de 80s? En waarom dat? Stuur het maar in WhatsApp op 0477-900-800.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
5: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
8: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Het beste uit de 60s, 70s en

0: Okay. Leuk deze ook, hè? Van Christy. Dit was Yellow River.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Hey, dompel je graag onder in de 80's. Vandaag kijken we naar tv. De tv uit de 80's. Wat was jouw favoriet toen? Wat volgde je iedere week met heel veel plezier op? Wel, Luc uit Wetteren een hele reeks aan programma's. Er was veel leuke tv in de 80's, schrijft hij. De Honeymoon Quiz bijvoorbeeld. Of Wedde Dat, Banana Split. Doet hij het of doet hij het niet? En ja, Amerikaanse series, hè, zoals Dallas, Dynasty, Falcon Crest. Een beetje de soapvoorlopers, zeg maar, schrijft hij. Jeroen uit Lokeren zegt, ik was nog heel jong in de 80's. Het was mijn eerste tv-herinnering, de 80's, namelijk Tic-Tac. Ik was 4 jaar toen Tic-Tac begon. En ja, ik herinner me vooral nog dat liedje eigenlijk. Het voelde veilig en warm aan. Als ik nu een fragment zie, ben ik weer even dat kleine jongetje op de vloer met een dekentje en een kom melk. Voor Sophie is het Merlina. Het was de eerste reeks waar ik echt naar uitkeek. Na school snel renden we naar huis om niets te missen. Merlina was mysterieus, een beetje eng, maar ik vond het fantastisch. Christel denkt dan weer terug met fijne gevoelens aan de familie Knots. Superleuk om naar te kijken. Tweede helft van de 80's veranderde mijn keuze wat door veranderde interesses, met een knipoogje bij. En werd Miami Vice haar favoriet omwille van Don Johnson. Ja, uiteraard. Veel vrouwen met jou, denk ik, Christel. En Pieter, die komt dan weer uit bij Theo en Thea. Een beetje verboden, maar des te leuker. Mijn ouders die vonden het maar niks, dat duo. Maar wij keken stiekem. Het was absurd, een beetje stout en precies daardoor geweldig. En ik heb iets dat ook wel past in die lijn van een beetje stout. Dit is wat Rick stuurt. Ik herinner mij ook nog de Pin-Up Club met onder andere Wendy van Wanten. Juist, ja, een soft erotisch programma was dat, hè, op tv, op de Nederlandse televisie. Veel besproken. Rick zegt, ik was 17 en keek mijn ogen uit wat er allemaal passeerde in dat programma. Mijn ouders vonden de Pin-Up Club een schande, maar als ik alleen thuis was, probeerde ik er toch een stukje van te zien. Ik denk, velen met jou, Rick, zo ging dat toch. Goed, fijne verhalen over tv in de 80's. Andy gaat er straks op verder, straks na 6 uur in jouw verhaal.

UB40, Maybe Tomorrow, straks ook uit de 80s. Wayne Wade, Lady, The Babies, Isn't It Time? 5:30, bijna. Even kijken hoe het onderweg gaat. De files waarin je een kwartier aanschuift of langer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een 30 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring komt er een kwartier bij tussen Strombeek-Bever en Machelen. Nog een kwartier van Grimbergen tot Zellik. En een 30 minuten tussen Neerpede en Beersel. Brusselse binnenring, 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Op de E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de A12 richting Antwerpen ook een kwartier van Aartselaar tot in Wilrijk.

0: Je kent dit ook wel van Kenny Rogers, maar dit was de reggae-versie door de Jamaicaan Wayne Wade Lady. Straks gaan we iets doen waarvoor het misschien stilaan wat fris aan het worden is. En dat is een duik nemen in het zwembad. Een duik met de Dire Straits in de buurt. En ik heb ook Boney M, Daddy Cool. En verder wil ik het met jou even hebben over gsm'en. Gsm'en in het verkeer. We weten allemaal dat dat niet mag. Maar toch gebeurt dat blijkbaar nog steeds vaker dan zou mogen. Zelfs op de fiets. Stef Willems van Vias heeft het er straks over.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
15: Your golden years.
16: Your golden years.
17: She's crazy like a fool.

0: Ideaal om het herfst weer te vergeten. Twisting by the Pool van Dire Straits. En dat kan je ook met Billy Idol. Hot in the City straks na Julio Iglesias. Vandaag en ook morgen nog controleert de politie in heel het land op afleiding achter het stuur. Ze checken daarbij niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en e-steppers. Want dat is nodig. Stef Willems van Verkeersinstituut Vias, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Stef, eerst en vooral, wat gebeurt er vandaag en ook morgen?
1: Ja, de politie die doet een hele landtijd geregeld nationale controleacties rond bepaalde thema's. En de komende 2 dagen is dat thema afleiding door de gsm. Uh-huh. Dus ze gaan heel het land controleren op bestuurders die al rijdend bezig zijn met een gsm. De focus ligt uiteraard, zou ik zeggen, in eerste instantie op bestuurders van een auto of een vrachtwagen. Maar er zullen ook wel degelijk op bepaalde locaties controles plaatsvinden op fietsers en gebruikers van een e-step die een gsm gebruiken achter het stuur.
0: Oké, want dat is dus ook verboden. Ook op je fiets mag je je gsm niet gebruiken, begrijp ik.
1: Juist, helemaal juist. Ja, kijk, in de wegcode staat dat het voor elke bestuurder verboden is om die gsm te gebruiken. Dus dat geldt niet enkel voor automobilisten, maar ook voor fietsers en gebruikers van een elektrische step, want ook zij hebben een stuur in hun handen. Uh-huh. De boetes zijn ook gelijk als je betrapt wordt. Dat is, en die zijn niet minder. Dat is €202 als je betrapt wordt. Dat is een overtreding van de derde graad.
0: Ja.
1: En bovendien, automobilisten die riskeren nog wel ook meteen hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt te spelen als ze betrapt worden met die gsm achter het stuur.
0: Ja, en gebeurt dat vaak, fietsers of e-steppers die met een gsm bezig zijn?
1: Wel, we wisten daar tot voor kort eigenlijk heel weinig van. Uit een nieuwe bevraging die we gedaan hebben in opdracht van verzekeraar Baloise, uh-huh, bleek dat de 20% van de e-steppers al rijdend berichten leest. En bij fietsers is dat 1 op de 10. En ook een even grote groep van e-steppers en fietsers geeft toe al rijdend foto's te maken. Ja, en dan weet je dat je sowieso op dat moment al minstens 1 hand niet aan het stuur hebt.
0: Ja, het zijn heel straffe cijfers, vind ik inderdaad. 1 op 5 bij e-steppers, ja. 1 op 10 bij fietsers. Hoe gevaarlijk is dat, Stef?
1: Ja, wel, de afleiding, dat vertaalt zich ook gewoon in echt onveilig verkeersgedrag. Hè. Door het rode licht rijden, omdat ze op een gsm aan het kijken zijn, tegen de richting in rijden, oversteken zonder te kijken.
0: Uh-huh.
1: En de gevolgen, en dat is misschien toch wel echt iets waar we stil moeten staan, is dat 10%, dus 1 op 10 van de e-step gebruikers en 3,5% van de fietsers geeft aan dat ze in het voorbije jaar betrokken zijn geweest in een ongeval als gevolg van gsm gebruik. Dus ik vind dat toch ontzettend veel.
0: Ja.
1: En dat komt natuurlijk omdat die afleiding door de gsm, en daar staan we echt onvoldoende bij stil, dat speelt zich af op 3 niveaus. Hè. Dat is 1 fysiek, hè. Je hebt maar 1 hand vrij.
0: Ja.
1: 2 visueel, je bent niet naar de weg aan het kijken.
0: Tuurlijk.
1: En 3 cognitief, je bent aan het nadenken, wat staat hier? Je bent iets aan het lezen, dat vraagt
0: focus
1: inspanning. Focus is weg en dat zorgt ervoor dat je gewoon niet oplet en dat je niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar brengt. En zeker bij de fietsers, zijn dat andere fietsers, zijn dat voetgangers. Dus het is ook in hun belang dat mensen dat niet doen.
0: Ja, weten we ook waarom we ons laten afleiden?
1: Ja, maar er zijn toch wel verschillen ook in de motieven waarom dat we dat doen. En die verschillen die zien we vooral tussen verschillende leeftijdsgroepen.
0: Okay.
1: Bij de 18 tot 24-jarigen is dat schermgebruik bijna een gewoonte. En 1 op 5 geeft ook aan dat ze dat doen uit verveling. Ik ben hier aan het fietsen, ik ben hier met de step aan het rijden. Ik verveel me, ik ga even kijken op mijn gsm.
0: Allee.
1: Bij oudere leeftijdsgroepen verandert dat natuurlijk. Dat is eerder uit praktische overwegingen. Ze zijn bezig met iets van het werk of iets met de kinderen van school of zo.
0: Ja, maar om welke reden ook, het mag gewoon niet. Heb jij een gouden tip als afsluiter, Stef?
1: Ja, dat wordt al vaak gezegd en ik hoop dat veel mensen dat uiteindelijk gaan doen, is de gsm op de niet-storen functie zetten als je onderweg bent.
0: Uh-huh.
1: Of steek hem veilig weg in een handschoenenkastje in de auto natuurlijk, of in je broekzak als je die op stil zet. Je mag enkel die gsm gebruiken als die in een daartoe bestemde houder zit, bijvoorbeeld voor navigatie, zowel op de fiets als met de auto. Sommigen gebruiken dat als ze gaan fietsen om de weg te weten.
0: Uh-huh.
1: Dan mag dat wel. Maar stel dan altijd je adres op voorhand in, want als je je adres begint in te tikken al rijdend, dan ben je ook weer afgeleid en dat kan ook weer gevaarlijk zijn.
0: Ja, heel goed om te weten. Heel interessant. Waarvoor dank, Stef. En graag tot de volgende.
1: Ja, tot de volgende keer.

Canta Galicia van Julio Iglesias. Zometeen is staan. Anne, jouw verhaal. Ik vroeg je daarnet nog naar je favoriet tv-programma uit de 80's. Anne gaat daarop verder en wil weten wie bij jullie thuis bepaalde wat er op televisie kan. Wie had letterlijk of figuurlijk het bakske in handen, voor zover dat al een tv met een bakske was natuurlijk. Wie bepaalde bij jullie thuis naar wat er op tv gekeken werd? Laat het ook weten en reageer via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Veel plezier, al is er na Billy Idol.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Knop op je tv zong Doe Maar in de 80's, maar ook een kaske, de afstandsbediening, televisieverhalen. Welkom. Your golden years, nostalgie plus. En op je radio is er het nieuws van 6 met Vrouwtje. Goedenavond, Vrouwtje.
6: Goedenavond. Op het assiseproces rond de dood van kleuter Dien pleit Dave de Kok schuldig aan doodslag, maar niet aan zijn ontvoering. Dat heeft zijn advocaat gezegd voor het Gents Hof van Assise. De Kok doodde de jongen van 4 zo'n 4 jaar geleden. Volgens de gerechtspsychiater is de kans ook groot dat hij opnieuw zulke feiten zou plegen. Ook zijn ex-vriendin staat terecht, maar enkel voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat die nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. Premier De Wever heeft zijn coalitiepartners opnieuw gewaarschuwd. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in de Kamer. De begrotingsgesprekken zitten muurvast. De Wever riep zijn collega's op om hun verantwoordelijkheid te nemen. De Wever moet volgende dinsdag als een State of the Union voorlezen in het parlement. Maar hoe het er nu uitziet, wordt het moeilijk om die deadline te halen. De huiszoekingen bij de Britse ex-prins Andrew waren onwettig. Dat heeft de Britse politie toegegeven, zegt het Hoge Rechtshof. De politie viel in het huis van Andrew in februari binnen. Hij werd ook opgepakt in een onderzoek naar zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar Andrew stapte naar de rechter om de huiszoekingen aan te vechten. Die zijn nu nietig verklaard en alle bewijsstukken gelden voorlopig niet. Het onderzoek blijft wel lopen. En op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Roos van Otterdijk zilver gepakt op de 50 meter rugslag. Ze verbeterde ook haar eigen Belgisch record met 1200ste. De Nederlandse Marit Steenbergen pakte goud. Vorige week zwom van Otterdijk nog naar brons op dezelfde afstand. En ze pakte ook goud op de 50 en 100 meter vlinderslag. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, maar ook nog buien met minima tot 7 graden. Morgen wisselvallig met regen, we halen dan tot 19 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is er ook kans op buien. Ook zondag nog vrij zonnig met weekend maxima tot 15 graden.
5: Aanschuiven, jawel, op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring zijn dat 32 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zelk. Op de E313 Lumme-Antwerpen 24 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E40 Luik-Brussel een ongeval en daardoor vertraag je 23 minuten tussen Haasrode en Heverlee. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 21 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 20 minuten file rijden van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Wolumelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 19 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de N16 Willebroek-Mechelen 18 minuten aanschuiven tussen de Mechelse Steenweg en Antwerpen-Noord. En op de A12 Boom-Antwerpen 16 minuten van viaduct Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Ergens anders is dat niet langer dan een kwartier.

Electric Light Orchestra, een welgekomen gast hier altijd met Living Thing. Ik vond dat fascinerend als kind, hoe beelden uit de andere kant van de wereld in onze living konden verschijnen op het kleine scherm, wat stilaan eerst in kleur en daarna steeds groter werd. Waarvoor verzamelde jij met het hele gezin voor dat scherm? Welk televisiemoment zorgde voor discussie? En vooral, wie had het kaske in handen en de meest beslissende stem? Ethisch televisieverhalen via WhatsApp, maar nog liever via de website, want daar zit nu ook een knop voor jouw verhaal.

pareltje van de Beach Boys, God Only Knows, uit 66 alweer. Jan begroet ons vanuit Hasselt. Hoi Ann, bij ons had mijn vader het kaske. Heel herkenbaar voor velen volgens mij. Punt, staat er zelfs achter. Als hij thuis kwam, ging het nieuws op en daar werd niet over gediscussieerd. Wij mochten kiezen voor hij in zijn zetel zat. Daarna was de keuzevrijheid helemaal over. Met een maar, want als we hem hoorden snurken vanuit zijn zetel, dan hadden we het TV-rijk weer voor ons. Even toch, even toch.

0: hele rits aan awards, maar ook kinderboekenschrijfster staat er bij haar naam. Nieuw voor mij. Terug naar 87 met Carly Simon en Coming Around Again. Wij keren zo weer met flinke disco en de mooiste voor Charlie Rich.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

0: Wie regeerde er bij jou thuis over die afstandsbediening? Of kon jij zonder tegenspraak jouw tv-moment kiezen? Keek je naar Dallas of Dynasty met het hele gezin? Jouw verhaal via WhatsApp of een nieuwe knop? Deel jouw verhaal op onze website. Spelletje hoger, lager misschien nu. Wie of wat moet in die 80's top 800? Ja, ja, jouw stem ook via nostalgie.plus. En dat is ondertussen al gebeurd voor Danny. Goedenavond, Danny.
1: Goedenavond, Ann.
0: Jij hebt er al 3 uitgekozen, hè?
1: Dat klopt.
0: Was dat makkelijk?
1: Ja, dat ging vrij gemakkelijk. Dat was een beetje dik, heel mooi vond. Van in het begin jaren 80, dus ik had geen moeite om dat te kiezen.
0: Ja. En mag ik verklappen wat je gekozen hebt?
1: Oh, dat moet ik zeker doen.
0: Dat mag ik zeker doen. Oké, dat is goed. Eentje vind ik echt ook zelf heel mooi. Dat is The Corgis met Everybody's Gotta Learn Sometime.
1: Dat is een heel mooie.
0: Ja, ik heb het net ook nog gehoord. Onder andere in een coverversie van Crazip, als je die groep kent.
1: Ja, maar ik heb de cover nog nooit niet gehoord. Dat
0: nee.
1: Niet.
0: Ja, ook heel mooi. Dus het is zeker een nummer dat heel wat harten heeft kunnen bekoren. Net als jouw tweede keuze. Dat is er een van Christopher Cross. Die was er gisteren bij. Sailing uit 81. Heb je daar een bijzondere herinnering of een bijzonder gevoel bij?
1: Dat vind ik een heel zaaf liedje. Eigenlijk ja, dat moet ik allemaal niet zeggen, maar... En mensen is gemaakt om geboren om te horen en te sterven. Nee, dat liedje mogen ze draaien op tijden, denk ik.
0: Oh, is het echt?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ook wel mooi, denk ik.
1: Ja, dat is een lichte droom. Hè.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi. Heel mooi idee. Oké. Okay. Ja. En dan, ja, ik kom er ook aan, heb ik gezien. ABBA.
1: Ja, dat is eigenlijk goed van jaren 70, jaren 80. Ja. Ja. Die draaien ze in elke decennium. Dus ja, dat is gekend. Maar bij mij hoeft het niet meer in te staan. Voor mij toch snel dat rust een ander te zijn. Hoor.
0: Ja. Ja, en je koos voor The Winner Takes It All. Dus dat is eigenlijk perfect voor een nummer 1, hè?
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Toch. Zeg, Danny, misschien nog even kort. Televisie in de 80's, wat weet je daar nog van?
1: Ik herinner me ook, als ik jong was, er was een programma en dat was Avro Topic.
0: Ah ja.
1: Natuurlijk, dat was op de Nederlandse zender bij de Avro.
0: Ja.
1: En ik herinner me in die tijd, dat begon om 7 uur en dat eindigde om 8 uur.
0: Oh, dat weet ik niet meer.
1: Ja. Ja, maar in die tijd was het nieuws op de BRT, het enige waar we nog naar keken op de BRT, dat begon om 7:45.
0: Oké.
1: Okay. Het laatste kwartiertje moest wel te missen. Dus
0: ik hoor het.
1: De breedte te bewaren. Ik mocht niet kijken. Ik ging altijd bij de gebuur, bij de familie kijken vanaf 7 uur.
0: Hij is dus, echt.
1: Om de ganse uitzending te kunnen kijken.
0: En wie was degene die de boel omzeep hield daar om 7:45?
1: Ja, mijn papa ging
0: dat niet. Ja. Dat was zo vroeger, hè? Ik kreeg net ook nog een reactie van iemand. Ja, vader regeerde over dat kasje, hè?
1: Nee, ja, maar dat was enkel voor het nieuws. Want
0: oké.
1: Ik en de moeder dan voor de series. En dan terug naar de Nederlandse televisie, naar de Tros, naar Veronica. En in de jaren 70, jaren 80 was dat puur allemaal al die series en die shows op Nederland.
0: Allee, ja.
1: Dus ik herinner me van de jaren 80. Ja, bijvoorbeeld, vooral Veronica was het dan, dat mag je niet vaars. Met Crockett en dan met een Tom Selleck.
0: Ja, inderdaad.
1: En de A-team op de Tros. Allemaal van die series die je enkel op Neon kon kijken. Hè,
0: ja. Er is veel televisie gekeken. Ik hoor het. En het is zo heerlijk om al die titels terug te horen. Er was er nog eentje bij. Ik ga nog niks verklappen. Daarvan vond je van verdorie, waarom staat hij niet in de lijst? En die heb je er zelf in gestemd. Daar gaan we nu naar luisteren. Ik ga verder niks zeggen. Ik bedank je voor je stem, Danny. En ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Dank u wel.
0: Groetjes, hè.
1: Dank u wel.

0: kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Bij Séparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals op icparisxl.be of bij je Séparis XL.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
8: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Trek je beenwarmers aan.
11: Zet de neonlichten op.
10: Haal je Walkman uit de kast.
12: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
13: We're sending you back to the future.
14: Certainly, Michael.
10: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
12: En luister vanaf maandag 19 oktober
10: naar de 80's top 800
12: van Nostalgie Plus.

Ook Aniek werd heel gelukkig van Fisher Z. Dank je wel daarvoor, Danny. Jij zou ze heel graag in onze 80's Top 800 terugvinden straks. Maar deze mocht ook, hè. ABBA, ja, bij Ad Visser. Daar kende ik ze van, meer dan van het Songfestival. Want toen nog te jong om dat mee te pikken. De glitter, de boots, de danspasjes. En dat was overal, hè. Denk ook aan de shows met Rudy Karel, Willem Ruijs en later Ron Brandsteder met Showbiz Trap. Daar mag nog wat schoon volk van afdalen hier. Voor zo nog zo'n 80's classic na dit stukje 60's met de Kinks.

0: Chrissy Hynde en haar Pretenders Back on the Chain Gang. Ja, de cliffhanger. Misschien hoort dat ook wel typisch bij 80's televisie en series. Want wat zegt dit fragmentje nog?
1: Hoe zeg?

Ja, 8 maanden lang speculeerde zowat de hele wereld. Wie schoot JR neer? Legendarisch dat moment op 21 maart 1980 in Dallas. In de seizoensfinale van de serie werd JR neergeschoten. En de ontknoping die kwam pas 8 maanden later op 21 november. Ja, de hele wereld was daarover in de ban. Wie schoot? Iedereen verdacht Sue Ellen. Maar bleek dat het haar zus Christine was geweest die de trekker had overgehaald. Nagelbijten was dat ook voor de moeder van Marina. Nostalgie Plus. Ja, mijn moeder keek dus nooit televisie, behalve als Dallas erop was. Dan kon er plots niets meer. Niet bellen, niet stofzuigen en vooral niet vragen waar je turnzak lag, schrijft Marina. Mijn vader deed alsof hij het maar niks vond. Maar plots kwam hij ook met een top 3 van mogelijke verdachten. We zaten dus uiteindelijk elke week met het hele gezin te kijken. Vreemd, naar dat soort tragedies op televisie.

0: The Radio Star klonk het aan het eind van de 70s zeker. Ik durf dat te betwijfelen. Jouw 80s televisieverhalen weliswaar op de radio. Nog een uurtje. Stuur maar via WhatsApp of nostalgie.plus kan u via de bijzondere knop deel jouw verhaal. Nog meer verhalen, nog meer classics na 7 uur. What can I say?
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja, het kan anders.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
17: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
18: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
19: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Donderdag was ooit Dallasdag. Vanavond classics en televisieverhalen uit jouw 80's. Welkom.
20: Your golden years. Nostalgie plus.
0: En het nieuws van 7, dat hoor je van Fraukje.
21: Goedenavond. In Vlaanderen blijft code oranje van kracht voor de droogte. Ondanks dat het de afgelopen dagen toch al wat geregend heeft, dat heeft de droogtecommissie beslist. September was een uitzonderlijk droge maand en de regen die nu valt is niet genoeg. De waterpeilen van verschillende waterlopen staan nog zeer laag. En ook het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen, laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. En dat betekent dus dat we nog altijd bewust en zuinig water moeten gebruiken. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op Peuter Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat heeft zijn advocaat gezegd voor het Gentse Hof van Assise. De Kok doodde de jongen van 4 zo'n 4 jaar geleden. Volgens de gerechtspsychiater is de kans ook groot dat hij opnieuw zulke feiten zou plegen. Ook zijn ex-vriendin staat terecht, maar enkel voor ontvoering met de dood tot gevolg. En zij beweert dat Dien nog leefde

0: Kijk op de wereldbeker korte baan zwemmen. Eerst pakte ze zilver op de 50 meter rugslag en verbeterde ze haar eigen Belgisch record met 1200ste. Daarna verbeterde ze ook haar record op de 100 meter wisselslag, ook met 1200ste. En ze zwom daarbij opnieuw naar zilver. Vanavond en vannacht enkele opklaringen, maar ook nog buien met minima tot 7 graden. Morgen wisselvallig met regen en we halen dan tot 19 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is er kans op buien. En ook zondag nog vrij zonnig met weekend maxima tot 15 graden.
1: Ja, verkeersveiligheid in de E10's. Kijk uit, heette dat. Nu moet je nog uitkijken op de E313 Lummen-Antwerpen. 28 minuten file rijden tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland veroorzaakt een defect voertuighinder. 19 minuten aanschuiven daar van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
2: Verhaal.

Ja, what can I say? Hoger, lager, wedden dat in Nederland. Merlina, wie waren jouw televisiehelden in de 80's? Als je daar al zeggenschap over had, want wie had dat kaske? Wie had de beslissende stem in huis over wat er op televisie kwam? Welk programma of welke reeks hield de hele familie voor de buis? En rond welk televisieprogramma of rond welke reeks was er altijd maar weer discussie? Hopelijk ondertussen bijgelegd. Jouw verhaal via WhatsApp 04 77 900 800. Of nog beter, via de knop op je pc of je gsm. Nostalgie.plus en doorklikken naar Deel jouw verhaal.

Eén ding blijkt duidelijk, tv was een ding in de 80's. Dus kwam er alles meer dan één. Patrick daarover, toen wij eindelijk een tweede televisie kregen, dacht ik dat alle discussies voorbij zouden zijn. Niet dus. Dat kleine toestel stond boven en had zo'n antenne die je precies de juiste hoek moest geven. Mijn zus wilde beneden kijken, ik dus naar boven. En ik zag daar halve voetbalmatchen met sneeuw op.

Muziek met beeld was hot in de 80's dankzij MTV. Een beetje als brood met boter. Een sterke clip kon een artiest wereldwijd lanceren. Hè, zoals Godly en Cream, die kwamen ook al eens voorbij. Of Cher met Sonny, zo dadelijk na Carole King.

0: Market. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Mannekes. Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf?
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet. Gamma.
8: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie. Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
12: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
13: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

beperkte houdbaarheidsdatum voor dit duo Cher was eind de jaren 80. Nog wel nadrukkelijk op MTV gezien. Zonder Sony en heel wat vrijer en blijer precies. Met If I Could Turn Back Time bijvoorbeeld. Die clip, weet je nog, werd opgenomen op het slagschip USS Missouri. En veroorzaakte zoveel deining, zal ik maar zeggen. Dankzij de gewaagde outfit van de Cher dat het voor het preutse MTV prompt laatavond televisie werd. En zeg ik zee, dan zijn er mannen met baarden. MUZIEK.

Geen replay op televisie. Sophia schrijft erover. Hey Anne, we hadden heel lang een tv zonder bakje. En aangezien ik de jongste was, moest ik dus altijd recht staan om van post te veranderen. Op commando van een van mijn ouders dan nog. Veel beter dus, die bakjes, laat ze weten. Danielle kan daar trouwens ook nog wat over kwijt, over dat bakje of kaske. Ze zou graag eens bellen, maar ik krijg steeds je antwoordapparaat, Danielle. Ik probeer het zo graag nog eens. Ik vraag me af, je zit toch niet voor televisie, hè?

0: Geef me nou bij elke goodbye een hello. De volgende die we hier te gast hebben begroette ooit haar collega Jeanne Mas in een tv-programma op de RTBF in 1987. Ze deed dat spontaan met een kus op het voorhoofd. En Mas schreef later dat ze als jarenlange bewonderaarster haar ontroering nauwelijks kon verbergen in dat moment. Bij die kus hoort natuurlijk ook een stem. Zo dadelijk Il Joie du Piano debout.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.

0: Gaynor, I am what I am. Dat is nu nog eens een leuze. En ik heb Danielle gevonden. Een hele goede avond, Danielle.
1: Heel goede avond.
0: Je hing nog niet voor televisie, hè?
1: Oh, nee.
0: Zeg, en we hebben daarnet al even gepraat. En wat je ook zei is van het gaat tegenwoordig zo snel allemaal. Vroeger, kun je dat nog voorstellen, vroeger moesten we een week wachten om een volgende aflevering van Dallas te kunnen zien.
1: Ja, top. Dat is waar. En daar kijk je dan met spanning naar uit, hè?
0: Ja, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, hè?
1: Ja, nee, nu kunnen we terugkijken, hè? Of je kunt opnemen, dan dat kun je allemaal niet hetzelfde, hè?
0: Ja, dat kon je ook niet meer, niet dadelijk, hè, in de 80's, denk ik. Ik weet niet wanneer is de videorecorder er gekomen, ik heb nog niet gekeken.
1: Dat weet ik nu ook niet wanneer die gekomen is, maar ja, waar ik van praat, dan zitten we ergens voor dan in de jaren, alleen in de helft van de jaren 70 toen was dat niet, hè?
0: Nee. Inderdaad. Maar ja, we zijn al in de 80's beland ondertussen. Dus waarschijnlijk, ik denk wel dat hij er toen was, ja. Maar ja, we hebben dat thuis nooit zo gedaan.
1: Nee.
0: Nee. Zeg, jij had een tof verhaal gestuurd. Vertel eens over dat fameuze kasken, hè. Want ik las ook al een andere luisteraar die zei van... Wij hadden daar altijd ruzie over thuis, mijn broer en ik. En op een avond heb ik het achter de zetel weggestopt. En de volgende dag kon ik het niet meer vinden. Heb jij ook zoiets meegemaakt? Of hoe zat het bij jou?
1: Nou, eigenlijk ging het hier niet aan toe, nee. Het was meestal mijn tweelingbroer. Die was zo'n beetje... Dat was de stillere van ons twee, ja, weet je niet? Ja. En die had meestal dat kastje wel in zijn handen.
0: Ah ja.
1: Dat was meer een tv-kijker.
0: Ja, maar het was toch echt precies een mannelijke aangelegenheid, dat kastje, hè? De vaders, de broers.
1: Ja, dat is toch wel wat ik gebeurd in de maag, ja.
0: Ja.
1: Maar voor mij, de tv, nee, dat interesseerde mij zozeer niet. Mijn vader die was wel hier een meester van het kastje als een wiel.
0: Ah ja, als er sport op tv was.
1: Ja, dan was de tv van hem. Voor de rest kon hem die ook niet al te veel spelen.
0: Ja.
1: Maar ik had de stereo-installatie.
0: Ah ja.
1: Daar mocht je dus niet naar kijken. Hè.
0: Ah, dus jij had de stereo. Ja, jij had geluid en zij had het beeld.
1: Die had ik gekregen van mijn vader. Ik denk dat het een jaar of alles was.
0: Ja.
1: En dan alleen ik aan het laatst draaien. In het midden was de band opnemen en rechts was de radio. Dat was een tafel.
0: Ja. Oh, wauw.
1: Zo vinger als een gieter was ik daarop. Hè.
0: Ja.
1: Maar toen moest ik daar niet naar kijken. Hè. Er mocht niemand aan. Hè.
0: Maar ja, zij zat dan achter de televisie. Dat was opgelost. Ja.
1: En dan jaren later, ja. Bij de man aan tv, ja. Ik denk dat hij een tv voor zijn neus gevonden had. Hè.
0: Ja.
1: En dan had hij dat kastje in zijn handen. En dan viel hij in het slaap, snurkend. En dan zat mijn kind... Als die met je thuis een hand probeerde te nemen, dan had ik er wakker. Ik sliep niet zijn dan.
0: Ja, ik sliep niet. Dat is typisch. Ja, het gevecht voor het kasken. Misschien zelfs jammer dat het er niet meer is, want dat doen we nu niet meer. Hè.
1: Ja.
0: Dat doen we nu niet meer, vechten voor het kasken. Er is nu veel te veel keus.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik ga nog eens iets geven voor jouw stereo-installatie, Danielle. Johnny Logan uit 87. Dank je wel om je verhaal te delen. En misschien tot binnenkort, hè.
1: Oké.
0: Groetjes, hè.
1: Joe.

Vanavond zitten we rond de televisie, maar maandag kijken we nog wat breder. Waar was het hart van jullie huis in de 80's? De keukentafel, living, de kachel bij de veranda. Waar kwam iedereen vanzelf samen? Waar werd er gelachen, gegeten, ruzie gemaakt ook? En bestaat die plek vandaag nog? Jouw verhaal kan je nu al delen via nostalgie.plus en via de splinternieuwe knop Deel jouw verhaal. En dat hoor ik je misschien wel na het weekend. Word naar Your Golden Years met onder meer Tina Turner en Brian Ferry.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook, like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
1: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: podcast.
1: De herfst is altijd al een van de warmste seizoenen in de Belgische politiek. En dit jaar hebben ze ons een hete herfst beloofd. Dus stof genoeg, zou ik zeggen, voor drie punten over de politieke actualiteit. Met Lisbeth van Impe in New York. Dag Lisbeth.
2: Dag Jeroen.
1: En met Hannes Heindrix in Antwerpen. Dag Hannes.
3: Dag Jeroen.
1: Ik ben Jeroen Roppe in Brussel. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Impe.

0: Lisbeth, denk jij zo begin oktober ook altijd terug aan je studentenperiode? Het academiejaar dat start, de lessen die beginnen. Kriebelt het dan?
1: Ja, de laatste 15 jaar was ik hoofdredacteur. Dus als ik oktober zie komen, dan weet ik dat er budgetrondes starten. En ik ben daar nu van aan het afkicken. Dus ik wil gerust terugdenken aan het begin van het academiejaar. Dat is een vrolijker herinnering, moet ik wel zeggen.
0: Hannes, van jou weet ik dat jij elk jaar bij het begin van het academiejaar trekt naar de Universiteit van Gent bij de start van het academiejaar. Was je erbij op het openingscollege bij professor De Vos?
2: Ja, inderdaad. Ik probeer daar ieder jaar naartoe te gaan. Ik ben eigenlijk al ieder jaar geweest. En dat intussen al 11 jaar lang. Want het gaat al heel lang mee. Die traditie van Karel De Vos, zelf mijn eerste openingscollege. Als student toen nog, in 2015, was van Bart De Wever. Toen hij zich kantte tegen het migratiebeleid.
1: Ik was daar ook. Dus ik zat daar helemaal Merkel. Vooraan en jij zat daar dus ergens in die zaal. Dat is grappig.
2: Ja, dat is inderdaad... Spijtig dat er geen foto's van zijn. Maar ja, het is ieder jaar wel een heel boeiende lezing. En dit jaar was dat niet anders.
0: Ja, dit jaar was het met minister Frank van den Broeke. Heb je er veel van opgestoken?
2: Ja, eigenlijk wel. Allee, het was een beetje voorspelbaar natuurlijk. Hè. Wat hij ging doen over de actieve welvaartsstaat. Het is niet dat hij daar nog nooit iets over gezegd heeft. We kennen zijn ideologie daar rond. Maar hij legde wel ook linken vanuit zijn overtuiging naar de actualiteit en naar de begrotingsronde die op dit moment bezig is. En dat maakt het wel erg interessant natuurlijk.
0: Dus gaan we het erover hebben vandaag. En het is ook een rol, Lisbeth, die van den Broeke moet liggen. Want hij wordt wel eens meester Frank genoemd, hè?
1: Meester Frank, professor Frank. Het is zijn stijl, hè, om te doseren. Ik herinner mij ooit een interview waar ik binnenkwam en hij zei van... ga je vragen stellen of begin ik gewoon te spreken? ik denk dat ik 1 vraag gesteld heb en toen is hij gewoon beginnen spreken. Dus antwoord had niks met de vraag te maken.
0: Oké, over de les van meester Frank, over de positie van zijn partij vooruit en over een vals opiniestuk wil ik graag jullie punten deze week. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen.

0: of zo.
1: Nee. Ja, maar als, ik vind wel, als hij een versie heeft staan, dat hij er dan 200 heeft staan, dat vind ik zo het meest Frank van den Broeke ding dat ik ooit gehoord heb.
0: Ja, inderdaad. Een klein beetje bezeten zijn op de dingen die dan zijn passie dragen. Dat klopt wel. Nee, maar hij zag er een beetje een metafoor in, omdat het verhaal gaat over een baby die bescherming geniet van de ouders. Alles is, het leven is zoet, het leven is mooi. De vader moet de storm in om vis te gaan vangen, omdat ze honger hebben. Die keert niet terug. De moeder gaat de vader zoeken, keert ook niet terug. En wat dan met het kind dat alleen achterblijft? Ja, daar moet de overheid voor zorgen. Hè. Eigenlijk komt het daarop neer, of toch de samenleving. En daaruit is hij eigenlijk vertrokken om de rest van zijn verhaal te vertellen. Dus hij zei letterlijk eerst geborgenheid en dan vrijheid. Wie 's nachts van dingen wakker ligt, die kan overdag ook niet vrij zijn. En dat is dus eigenlijk haaks tegenover de liberale visie. Die zegt eerst vrijheid en dan zien we wel. Bij hem is het eerst geborgenheid en dan vrijheid.
2: Ja, en die visie, die meer liberale visie, die kwam vorig jaar eigenlijk aan bod. Want toen was het Bart De Wever, de premier, die de les gaf. Niet alleen in 2015, maar dus ook vorig jaar. Hij zei toen, onze welvaartsstaat die staat op instorten. We moeten dringend ingrijpen. Dat was een beetje de boodschap. Was die les van gisteren, Lisbeth, daar dan een antwoord op?
1: Ja, alhoewel dat Frank van den Broeke en Bart De Wever mogelijk niet zo heel hard verschillen over het feit dat de welvaartsstaat onder druk staat, dat je daar moet op ingrijpen, dat als je niks doet, dat richting afgrond zou kunnen gaan. Wat waar het grote verschil zit, is, en we hebben het daar toen vorig jaar ook over gehad, Bart De Wever zegt zo, je hebt economie, en daarop heb je de welvaartsstaat dan gebouwd. Dat is zo, ja, met geld dat we dan over hebben eigenlijk, dat kunnen we dan gebruiken voor zo de luxe van gezondheidszorg, de luxe van werkloosheidsvergoedingen en dergelijke dingen meer. Maar ja, die economie is wel het fundament. En als vanaf dat die niet meer werkt, ja, dan brokkelen ook die pilaren die daarop staan af. Frank van den Broeke draait dat eigenlijk om. Die zegt van ja, je kan maar een economie doen draaien als mensen veilig zijn, geborgen zijn, als je ervoor zorgt dat er een juiste context is. En dat gaat, iets waar weinig mensen zullen over discussiëren, ervoor zorgen dat we mensen onderwijs kunnen hebben. Maar als je alleenstaande moeders aan het werk wilt krijgen, dan ga je ook voor kinderopvang moeten zorgen. Als je wil een iemand die ziek is en zo in armoede belandt, ja, die ga je nooit meer gereactiveerd krijgen. Dus hij keert niet de analyse om, maar het bouwwerk om.
0: Ja.
1: Je sociale zekerheid is eigenlijk een voorwaarde om tot een gezonde samenleving en dus ook goede economische groei te komen.
2: Ja, Frank van den Broeke, Hannes, die zei dat er aan de onderkant natuurlijk weliswaar sprake is van profitariaat hier en daar. Dat klopt, maar kijk ook eens naar de bovenkant. Daar wordt nog een pak meer geprofiteerd. Dat was ook iets wat hij heel duidelijk wou zeggen, hè?
0: Ja, dus eigenlijk was het interessante aan de lezing dat Van den Broeke, hij zegt niet zozeer van, kijk, we moeten alleen maar de sociale zekerheid verder uitbouwen en verder uitbouwen en verder uitbouwen. Nee, er moet ook een factor verantwoordelijkheid in komen. En daarin is natuurlijk wel de brug te slaan naar Bart De Wever en meer rechtse partijen. Hè? Want Van den Broeke zegt het ook zelf, dat hij daar wat tegenover, wat hij dan sommige linksen...
1: Wie zou hij daarmee bedoeld hebben, Hannes? Ja,
0: we zullen het maar zeggen, hij bedoelt daar de PS mee uiteraard. Hè? Ja. Dus we weten dat PS en Frank van den Broeke, die staan binnen die sociaal-democratie ook vaak lijnrecht tegenover elkaar. En dat is omdat Frank van den Broeke vindt dat er ook een factor individuele verantwoordelijkheid moet zijn. Hè? En dan heel concreet, als je denkt aan de langdurig zieken bijvoorbeeld, het beleid dat hij daarop voert, ja, dat wil ook zeggen, kijk, je krijgt een uitkering voor zolang dat je ziek bent, maar als je terug aan de slag kan, ja, dan gaan we ook wel je pushen om terug aan de slag te gaan. Hetzelfde met de mensen die je werkloosheidsuitkering hebben, bijvoorbeeld. Hij verdedigt het beleid om die te beperken in de tijd tot 2 jaar. Wat dat bijvoorbeeld de PS het nog steeds heel, heel moeilijk mee heeft. Dus wat dat betreft gaat Van den Broeke eigenlijk, schuift hij wat meer op richting centrum. Het is te zeggen, eigenlijk heeft hij historisch gezien vaak die brug richting centrum en rechtse partijen proberen maken. En als je denkt aan de derde weg in de jaren 90, hij heeft dan regering gemaakt met Guy Verhofstadt in het begin van de 21ste eeuw. Dus dat maakt hem op zich wel uniek binnen die sociaaldemocratie. Het is natuurlijk... En daarmee maakt hij de link met de actualiteit. Ja, die grote begrotingsoefening die nu voor ligt, die vindt hij onevenwichtig. En vandaar dat hij ook heel stellig zei in zijn college, en dat vond ik persoonlijk wel heel sterk.

0: achteraf, dat de regering niet mag stampen op de meest kwetsbaren. En hij zegt dat hij dat aan de regeringstafel heeft gezegd. Dus wat wilde daarmee zeggen? Op dit moment, de plannen die voorliggen bij die begrotingsoefening, ja, die zijn te hard voor de meest kwetsbaren. En daar kan hij vanuit zijn visie, dat er een sterke sociale zekerheid moet zijn, daar kan hij niet mee leven.
1: Ja, hij had het heel concreet over de vennootschappen. Hij zegt eigenlijk, ja, daar valt heel wat geld te rapen. Management vennootschappen. Mensen die zich een laag loon uitkeren via een management vennootschap. Dat is eigenlijk ontsnappen aan de solidariteit, zegt hij. Luister maar.
2: Maar net zoals je een uitkering kan misbruiken voor een ander doel. Je kan een vennootschap ook misbruiken voor een ander doel. Namelijk om een gewoon regulier inkomen, een salaris, daarin weg te stoppen en daar zeer weinig belastingen op te betalen, waardoor je eigenlijk jezelf wegcijfert uit de solidariteit.
1: Ja, Lisbeth, het evenwicht is zoek, zegt Van den Broeke. Heeft hij gelijk? Heeft hij een punt?
3: Hij heeft zeker een punt als het over de managementvennootschappen gaat. Wij werken met een systeem van progressieve belastingen. Hoe meer je verdient, hoe meer belastingen je betaalt. Dat maakt natuurlijk dat, ja, als je een grootverdiener bent, dan loopt dat aardig op. En op veel plekken, zeker in grote privébedrijven, zijn de managementvennootschappen eigenlijk de manier geworden om dat op te lossen. Je bent niet langer een werknemer, je bent een eenmansvennootschap, je verliest een aantal dingen, je hebt dan geen bedrijfswagen meer en zo, maar oké, je koopt dan zelf een auto en je steekt die in kosten. Je keert jezelf een laag loon uit en je bent plots geen grootverdiener meer. En dat scheelt, dat kan een met een goede boekhouder kan dat echt een slok op de borrel schelen. Maar ja, als je systeem gebouwd is dus op progressieve belastingen, hoe meer je verdient, hoe meer je bijdraagt. Ja, als die toplaag eigenlijk uit dat systeem stapt, zegt wij doen daar niet aan mee, ja, dat ondermijnt het hele systeem natuurlijk. Heel veel discussie over. Er zijn ook zelfstandigen die zo'n vennootschap hebben waar dat eigenlijk legitiem is, die niet voor een groot bedrijf werken. Maar je hebt intussen in grote bedrijven ga je aan de top vooral managementvennootschappen tegenkomen.
0: Er zijn zelfs partijvoorzitters die toegeven dat ze een managementvennootschap gebruiken. Ik was deze week in een debat in Gent. Ik moest dat modereren. En tot mijn verbazing, maar ook tot verbazing van de andere aanwezige politici, gaf Frederik de Gucht, de voorzitter van het Liberale Anders, toe dat hij zelf een managementvennootschap heeft, dat hij factureert aan de partij, dat hij niet in loondienst is voor die partij. Ja, het was toch wel een speciaal momentje tijdens dat debat.
3: Dat is opmerkelijk. Nu, ik weet dat ik een paar maanden geleden een stuk in de Tijd las, waar ze het dus hadden over de managementvennootschappen. En daar zijn een aantal regels al wat strikter geworden. Het is al fiscaal iets minder interessant dan het ooit geweest is. Maar daar stond vrij schaamteloos bij van, als je jezelf dan zo'n laag loon uitkeert, ja, dan kan je ook studiebeurzen voor je kinderen vragen. En de fameuze verhoogde tegemoetkoming voor allerlei, voor in de gezondheidszorg, noem maar op. Ja, dat zijn allemaal dingen die niet gemaakt zijn voor mensen die eigenlijk veel geld verdienen en zich artificieel, fiscaal interessant en laag loon uitkeren natuurlijk.
1: Ja.
3: Een van de problemen die dan rechts zal aanhalen is van, ja, hoe ga je binnen die groep die van dat soort instrumenten gebruik maakt, het onderscheid maken tussen degenen die nu, ja, niet anders kunnen, dat nu helemaal is hoe dat fiscaal geregeld is. Mensen met een eenmansbedrijf, die ook geen werknemer zouden kunnen zijn. En de rest. Maar ja, dat is een technische vraag. De principiële vraag, eerlijk gezegd, ik denk dat daar relatief weinig discussie over is. Tenzij dat je het punt wilt gaan maken dat allemaal zo'n mensen zijn die zo waardevol zijn dat we die niet meer moeten gaan belasten. Maar dat lijkt mij een lastig punt om te maken in een regering waar ook linkse partijen zitten.
1: Ja, pak ze aan, die managementvennootschappen, Hannes, en je hebt 4,7 miljard. Dat is wat Van den Broeke zegt.
0: Ja, inderdaad, en dat wilde hij dus meenemen naar de regeringstafel. Nu, ik hoor wel dat er effectief, want bijvoorbeeld CD&V, Les Engagés, die zijn daar ook wel voor te vinden. Eigenlijk staat N-VA daar op een manier ook wel open voor, omdat dat inderdaad, er is zo die managementvennootschappen, dat staat niet zo in de verschillende wetten of zo. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat te onderscheiden van echte vennootschappen. Maar ja, het feit dat natuurlijk een zo sterk aangroeit, wil wel zeggen dat daar een probleem is dat voor minder inkomsten zorgt voor de staatskas. En dan natuurlijk, als je die minder inkomsten hebt, ja, dan moet je die ergens forser gaan wegsaneren. Dus dat maakt de oefeningen alleen maar moeilijker. Het is wel zo, als Van den Broeke zegt van het evenwicht is zoek, dan gaat dat niet enkel over wat zij dan noemen de sterkste schouders, die te weinig bijdragen. En dat vond ik eigenlijk ook wel straf aan het openingscollege. Ik kwam buiten en ik kreeg direct telefoon van een aantal mensen van vooruit van ja, de reden waarom hij zegt van dat we niet te veel mogen stampen op de meest kwetsbaren is ook omdat op de regeringstafel op dit moment nog die indexsprongen liggen voor werklozen. Maar ook bijvoorbeeld een ingreep op de index van het vakantiegeld van gepensioneerden. En zij zeggen, ja, eigenlijk de bijdrage van de zwaksten in de samenleving, die is 3 à 4 keer groter dan die van de sterkste schouders. En dat gaat voor ons niet. Op dit moment kunnen wij die nota van de Wever niet goedkeuren. En dus ja, zit dat college van den Broeke natuurlijk wel in een veel grotere context van die begrotingsbesprekingen.
1: Ja, we zijn woensdag op dit moment. Het is duidelijk, de nota van de Wever moet meer naar links, als ik het zo hoor.
3: Ja.
1: Hoe schat jij dat
3: behalve in? Behalve als je het aan de MR vraagt natuurlijk. Die vindt dat hij nog wat meer naar rechts moet. Dus het is niet dat het zo simpel is dat als je nu het juiste kalibreert, een beetje naar links opschuift, dat iedereen dan mee is. Het is de strijd die we al zo vaak gezien hebben, hè, van MR die een aantal heilige huisjes heeft. En eigenlijk de Wever voor een groot stuk afblokt op beleid waarvan N-VA zegt van ja, maar allee, dit zou toch de natte droom van rechts moeten zijn. Ja, en dan de linkse partijen die erbij zitten en het met de Wever eens zijn dat het de natte droom van rechts is en dat er nog iets moet aan gebeuren. Dus Hannes, ik weet niet hoe jij het inschat voor vanavond, maar als ik van hieruit alles bekijk, dan dreigt het redelijk vast te lopen.
0: Ja, eigenlijk zitten we nu in een situatie dat er al een paar weken wat stilstand is. Dus de Wever heeft een aantal notas geschreven met verschillende maatregelen. Heeft nu geprobeerd om dit weekend vooral de MR te overtuigen om die BTW-verhoging, om die te slikken door er zelf tegenover te plaatsen van kijk, we zullen de lasten op arbeid nog wat verder verlagen. Wat natuurlijk geen makkelijke boodschap is, want zo vergroot je de put die je moet vullen natuurlijk nog meer. En dan zeg je eigenlijk letterlijk van ja, die BTW-verhoging die gaat niet bijdragen tot het dichten van de put, maar wel om nieuw beleid te gaan voeren, namelijk die lastenverlaging op arbeid. En dus in die moeilijke situatie zit je nu. Dus de linkse partijen zijn helemaal niet tevreden. De Wever zal daar nog moeten proberen om ergens tegemoet te komen, maar op rechts is de MR ook helemaal niet tevreden. En de Wever, die zien natuurlijk die BTW-hervorming, omdat die snel veel geld kan opleveren als ja, een deel eigenlijk van een groot deel van de oplossing voor het probleem om die 10 miljard te gaan bijeenharken. En dus ja, zit het nu eigenlijk een beetje vast. Ze zouden elkaar allemaal in een houtgreep en niemand weet echt goed hoe dat ze eruit moeten geraken.
1: En die figuur van Frank van den Broeke, Lisbeth, die is toch altijd heel belangrijk aan tafel, omdat hij linkse standpunten verdedigt op een manier die voor andere strekkingen dan weer redelijk of als redelijk kunnen overkomen. Hè? Hoe belangrijk is zijn rol aan tafel?
3: Ik denk dat je die niet mag onderschatten. Eén, het is de ervaring. De man heeft heel veel technisch-politieke kennis ook. Weet dan wat de knoppen zijn waarop je kan duwen, hoe je iets uitwerkt, wat de mogelijkheden zijn. En inderdaad, hij is op zijn minst een sparringpartner voor rechtse partijen. Maar, en ik denk dat ze dat in het openingscollege en zeker ook in de context die erin meegegeven is en willen meegeven, ook Frank van den Broeke kan kwaad worden. Blijkbaar heeft hij zich toch serieus gemanifesteerd in de vergadering. Je mag je niet mispakken als dat is de linkse die meegaat in rechtse recepten. Dat is degene die als zij zegt, hier hebben we een punt en dit is nodig om de solidariteit overeind te houden, dan wil ik gerust moeilijk ingrepen doen. Maar au fond wil hij wel staat hij wel op het linkse standpunt en kan je er niet, je gaat hem niet in een rechtsagenda meekrijgen, dan ga je hem zelfs behoorlijk kwaad krijgen.
0: Wat ook natuurlijk een element is dat nog meespeelt, is dat heel veel van de besparingen die op dit moment op tafel liggen, recht in Van den Broeke zijn bevoegdheden liggen. Dus er is sprake van te besparen op de groeinorm en de gezondheidszorg, maar ook de verhoogde tegemoetkoming, om die terug te schroeven. Dus mensen die korting krijgen. Ook het remgeld bij de dokter, om meer te betalen dan die 4 euro bij de huisarts bijvoorbeeld. Daarvan zei je zelf in het openingscollege, ja, als je dat zo hoog gaat optrekken om te vermijden dat mensen naar een dokter gaan, hoe dom kan je zijn, dat zei je letterlijk, dus ook over die coalitiepartners. En dan is er nog een bijkomende pot voor op de langdurig zieken die hij zou moeten doen. Dus ja, hij moet eigenlijk een heel groot deel van die oefening zelf gaan ophoesten. En ik denk dat het op dit moment ook wel echt over de rode lijn van Frank van den Broeke aan het gaan is.
3: Ik had ook de indruk, de MR was zo wat beginnen zagen van langdurig zieken, dat gaat niet rap genoeg en dat geld komt niet rap genoeg binnen als je nu kijkt naar Van den Broek, heeft daar echt wel zijn huiswerk gemaakt. Hij zegt zelf van ja, we gaan hier zelfs meer besparen dan eigenlijk gepland was. En je voelt dan de MR, ze weten ook dat Van den Broek daar de man is waarop ze hun pijlen kunnen richten. En dus blijkbaar moet er een hele discussie ook geweest zijn van ja, dat gaat hier niet snel genoeg. Maar het wordt allemaal in het bakje van Van den Broek gedraaid. En dus ja, ik denk dat ze ongeveer het pijnpunt wel bereikt hebben.
1: Ja, hoe was het eigenlijk met hem, Hannes? Want hij was een week afwezig wegens ziekte. En de schrik zat er zelfs in dat hij vervangen zou worden aan tafel. Hè?
0: Ja, ik denk dat dat een beetje een wensdroom was van de mensen die willen dat hij vervangen wordt. Allee, die twee dingen moet je natuurlijk van elkaar gaan onderscheiden. Maar het is wel zo dat er al een aantal weken, zo wat sluimerend rond de gezondheid van Van den Broeke, geruchten zijn. Natuurlijk ook omdat er een aantal ministerraden zijn uitgesteld. Hij had op een gegeven moment een geknelde zenuw in zijn aangezicht, wat er blijkbaar niet echt lief uitzag. Hij is ook eens gehospitaliseerd geweest. Maar bon, hij stond er nu natuurlijk wel, op het openingscollege. Wat ik wel merkte, is hij is wel echt ouder aan het worden. Hè. Dat merk je wel. Na zijn openingscollege.
1: 71 is hij, hè?
0: Ja, na de vragen ook. Hij moest hem echt wel gaan zetten om de vragen te beantwoorden. En hij had ook soms wel assistentie nodig bij het interpreteren van die vragen. Dus allee, dat was wel voor iedereen vaststelbaar. Maar bon, ik laat me vertellen dat het aan de regeringstafel gewoon dezelfde oude koppige Frank is.
3: Ik denk okay. Dat hij dat tot aan zijn laatste dag zal blijven, hoor. Ik denk niet dat we ooit een mellow Frank gaan zien.
1: Ja, eerste punt, straffe taal van Frank van den Broeke, die duidelijk maakt dat hij meer verwacht van de sterkste schouders en daardoor Bart De Wever in een moeilijke positie dwingt en zijn onderhandelingsnota liever naar links wil.
4: Het punt van Van Impe.
5: Ik denk dat er heel veel ontgoocheling is. Daar ben ik mij ook zeer erg van bewust. Besparen is niet leuk. Ik vind dat we moeten versterken in onze cultuur. Dat we moeten blijven investeren in onze cultuur. En dat is wat ik met veel overtuiging doe.
1: Caroline Genet, Vlaams minister van Cultuur van Vooruit, de partij van Frank van den Broeke. Die zit niet alleen in de federale regering, maar ook in de Vlaamse en in de Brusselse regering. In de Vlaamse regering is Genet het gezicht van de besparingen in de cultuursector. Erfgoedinstellingen, bibliotheken en musea verliezen heel veel geld. En Genet lijkt te zeggen, sorry, maar ik kon niet anders. Is dat ook zo, Hannes?
0: Ja, als je kijkt naar de verdeling van de subsidies, iedere minister moet zijn deel doen, uiteraard. En die besparingen in de cultuursector natuurlijk, omdat die ook voor een groot stuk draaien op subsidies. Die liggen altijd bijzonder gevoelig natuurlijk. Hè. Dus je gaat nooit zo, de minister van Omgeving die bespaart, dat gaat nooit zo gevoelig zijn als die in de cultuursector. Dus iedereen doet wel zijn deel, maar in de cultuursector komt dat altijd extra hard binnen.
1: Ja, maar je hoort toch mensen zeggen bijvoorbeeld, mocht de Vlaamse regering haar geld niet in de luchthaven steken, dan hoeft het die besparing helemaal niet, Lisbeth.
3: Mocht ze haar geld niet in de luchthaven steken, kan ze er allemaal leuke dingen mee doen. Maar goed, ze kiest er op dit moment voor om dat wel te doen, ondanks het feit dat je daar heel veel vragen kan bij stellen. Nu, we wouden het over Genet hebben, omdat we eigenlijk voelden van de laatste week, en dat gaat zowel over Frank van den Broeke, als over Caroline Genet, als over Melissa de Pratere, en eigenlijk de hele partij Vooruit, dat die ja toch wel lastig zitten. En ik zou me daar niet te hard verkijken op de besparingen in de cultuursector, in de zin van het protest daartegen is altijd zeer vocaal. Ik bedoel, dat zijn mensen die de weg kennen naar de media. We zijn daar ook gevoelig voor ja, dat is een sector die zeer publiek is natuurlijk. Maar ja, wat Genet in op welzijn gedaan krijgt, wat Melissa de Prater in de Vlaamse regering gedaan krijgt, wat Frank van den Broeke in zijn strijd om en rationeel te besparen op de sociale zekerheid, maar tegelijk ook voldoende trofeeën binnen te halen. Ik had de indruk toch, als ik nu naar de opeenvolging van Vlaamse regering en nu wat er zit aan te komen in de federale regering, dat Vooruit echt wel heel gewrongen zit met de positie waar ze nu zitten. Ze zijn zo deel van rechtse regeringen om daar de linkse verworvenheden zo goed mogelijk te vrijwaren. Maar ik heb toch de indruk dat het nu wel heel hard onder druk staat.
1: Ja, vooruit, bij vooruit zeggen ze altijd, wij doen er alles aan om het niet nog erger te maken. Dat is een beetje het credo, zowel op Vlaams als federaal vlak, Hannes.
0: Ja, maar natuurlijk, daarmee kan je niet naar de verkiezingen en zeggen van, ja, we hebben ons best gedaan om het niet nog erger te maken dan het al was. Allee, dat lijkt me niet echt een goede belofte of zo naar de toekomst toe. Maar als ik denk aan die Vlaamse regering en ik denk aan de begindagen, dus vooruit moest daarin inbreken, ze waren niet aan het meebesturen Vlaams, dan zeiden ze eigenlijk twee rode lijnen die zij hadden getrokken. Dus we willen gaan naar naast een welvarend Vlaanderen, ook een warm Vlaanderen. Dat is dan de titel van het regeerakkoord geworden. En we willen 1 miljard aan investeringen in welzijn. En dan daarnaast bijvoorbeeld een aantal kleinere dingen, bijvoorbeeld die gratis schoolmaaltijden.
3: Daar hebben ze hard voor gevochten, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, allee, dat zeiden zij van, dat is voor ons een breekpunt. Zonder stappen we niet in die Vlaamse regering. Als je dan denkt, eigenlijk gaat dat bijna uitsluitend over budgetten verhogen. Extra geld uitgeven aan welzijn, aan de scholen, aan whatever. We hebben niet daar de heel grote hervormingen gehoord. Natuurlijk, die Vlaamse regering is nu 2 jaar bezig en heeft een begrotingstekort en moet gaan besparen. Als je dan de grote verworvenheden zijn dat je veel extra geld hebt uit kunnen trekken voor die bevoegdheden en je moet daar nu op gaan terugkomen, geeft dat niet altijd het beste beeld. Bijvoorbeeld ja, die 1 miljard investeringen in welzijn, ze hadden gehoopt om dat te kunnen rekken tot aan de verkiezingen en dan te zeggen, kijk, we hebben 1 miljard uitgegeven, ja, 800 miljoen, dus we hebben 200 miljoen moeten besparen. Zeggen dat je 800 miljoen uitgeeft, ja, dat klinkt al een pak minder goed. Met de schoolmaaltijden hetzelfde, dus het zijn gezonde maaltijden geworden, omdat ze niet genoeg geld daarvoor konden vrijmaken. Amper lokale besturen tekenen daarop in, omdat dat gewoon pokkenveel geld kost. Ze moeten dan nu gaan terugschroeven. Ze hebben dan nu zelfs verschoven naar welzijn voor een stuk. Ja, ze kunnen nu moeilijk gaan zeggen bij de verkiezingen van ja, we hebben dat kunnen waarmaken. Dus ik denk dat ze niet altijd hun politiek kapitaal op de juiste dingen hebben gezet.
3: Ja, ze zitten met een beetje het probleem dat je met regeringen zit die dus budgetair zwaar onder druk staan en zo voor alle partijen zo'n beetje de trofeeën aan het schrappen zijn. Ik bedoel, zo de leuke dingen waar iedereen wilde mee uitpakken, zeker richting verkiezingen, ja, die sneuvelen nu één voor één. Ja, en dan zit je daar natuurlijk als linkse partij met, je hebt een pak besparingen verdedigd, je hebt de Frank van den Broekenlijn van de rationele besparing om de solidariteit overeind te houden, maar de facto doe je wel behoorlijk wat mensen pijn. En de vraag is, als daar zo op het einde van de rit geen trofee meer bij komt, als daar niks komt dat je echt zichtbaar kan zeggen, dit hebben wij gedaan, ja, dan sta je communicatief natuurlijk wel voor een strijdberg op, want dan hebben mensen eigenlijk vooral gehoord, ja, Frank van den Broeke, die doet gewoon mee met Bart de Wever. Caroline Genet en Melissa de Pratere, ja, die hebben mee het warme Vlaanderen uit de opdracht van de Vlaamse regering geschrapt en zijn de hele tijd aan het uitleggen waarom het toch wel redelijk is dat ze daar een beetje pijn moeten doen, dat ze daar zwaar moeten besparen. Dus ik heb de indruk dat Conde Rousseau tegenwoordig wat zenuwachtig loopt. En ik kan het eerlijk gezegd begrijpen, want als het alleen maar regeringswerk zou zijn, dan kan je zeggen het is constructief en zouden dingen tegen en noem maar op. Maar communicatief is het niet zo makkelijk om eruit te puren waarmee je nu straks naar een kiezer kan.
0: Ja, ook federaal is dat het geval. Als je dan denkt, bij de start van de regering zeiden ze dan, ja, wij gaan de rijken meedoen betalen voor de grote inspanning die geleverd is. En dan was daar op zich wel een vrij zichtbare trofee, die meerwaardebelasting op aandelen. En ook Paul Magnet bijvoorbeeld van de PS, die zei van, ja, dat is wel historisch dat vooruit die heeft binnengehaald. Natuurlijk, dan is er een tweede besparingsronde gekomen. Ja, dan heeft vooruit eigenlijk hetzelfde verhaal proberen vertellen. De sterkste schouders moeten bijdragen. Die zichtbare trofee was er op dat moment al niet meer bij. En dan nu zit je aan de derde ronde, proberen ze nog wel hetzelfde te zeggen, hè? De sterkste schouders moeten bijdragen. Maar je voelt eigenlijk dat zij meer moeten toegeven dan als ze binnenhalen. Inderdaad, dat die grote trofeeën, dat die er niet echt meer bij zijn.
1: Ja, Lisbeth, jullie hebben altijd gezegd, de kern van de macht op quasi alle niveaus in ons land bestaat uit de as N-VA vooruit. Staat die as door die moeilijke positie van vooruit nu onder druk? Wordt die minder hecht, die band tussen die twee partijen?
3: Wel, het is de analyse die Conor Rousseau heeft gemaakt van zeker in Vlaanderen wordt er overwegend rechts gestemd. Dus als je als linkse partij wil wegen, dan ga je in coalitie moeten gaan. Er is geen weg langs de linkerkant. Goed, er is altijd, we hebben ook altijd gezegd, Rousseau en De Wever, die begrijpen elkaar ook wel. Die zien langs de twee kanten van, ja, dit zou kunnen werken. Wat mij wel opvalt is, je zou soms verwachten dat De Wever dan de junior partner in dat duo, degene die achteraan op de tandem zit. Ik weet niet waar dat lastig fietsen is, vooraan of achteraan. Maar al ja, die op het kinderritje zit. Dus dat je dan wel zorgt dat die daar niet helemaal uitgekleed, beschadigd uitkomt. En ja. Ik heb soms de indruk dat De Wever misschien wel geneigd is om daar een klein stukje van de weg in mee te gaan, maar dat hij dan altijd op Boucher botst, die iedere linkse trofee eigenlijk systematisch van tafel veegt. En ja, komt dat De Wever goed uit dat Boucher dan het vuile werk wel doet? Misschien wel, want persoonlijk zijn de relaties nog altijd goed tussen Frank van den Broeke en Bart De Wever, tussen Conor Rousseau en Bart De Wever. Dat loopt allemaal wel goed. Maar ja, als je hier natuurlijk bont en blauw uit die coalitie gekropen komt vooruitzijnde, ja, dan weet ik niet of dat die analyse nog overeind blijft en vooral of dat kiezers gaan zien van, oké, dit was een rationele afweging, dat heeft voldoende opgeleverd en goed, laten we daar verder voor gaan.
1: Ja. Hannes, bij Vooruit kreeg iedereen tot voor kort de opdracht om te zeggen, wij werken in alle stilte en doen geen grote verklaringen in de media. We hadden het er onlangs over. Gaat dit nu veranderen? Worden ze door die moeilijke positie ook combatiever en luidruchtiger?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het openingscollege van Frank van den Broeke daar eigenlijk al een eerste aanzet in was. Ik zeg het al, ik wandelde daar als journalist naar buiten en ik kreeg direct telefoon van een aantal mensen binnen Vooruit, wat tot een aantal weken geleden totaal niet het geval was. En ik denk dat zij inderdaad ook de analyse maken dat ze een verhaal toch wel moeten bijstellen, omdat ze tot nu toe, de voorbije twee jaar eigenlijk, vooral meegegaan zijn ook in het verhaal van de N-VA en Bart De Wever. Dus ze hebben altijd gezegd van oké, hij schrijft zijn verhaal en wij gaan proberen aan toe te voegen dat de sterkste schouders ook hun deel moeten doen. Maar ja, de vragen binnen de sociaaldemocratie die soms wel opborrelen rond sociale bescherming, rond kinderopvang bijvoorbeeld, combinatie werk-gezin enzovoort. Ja, daar horen we de partij op dit moment veel minder over. Ja. En ik denk wel dat ze de analyse gaan maken dat ze terug wat meer richting de core thema's moeten en daar terug een eigen verhaal op moeten gaan schrijven. Ook bijvoorbeeld op koopkracht, hè, want dat schuiven ze wel nog heel sterk naar voren als hun core thema. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te verkopen dat je de partij van de koopkracht bent. Als begrotingsronde na begrotingsronde blijkt dat er maatregelen zijn die de koopkracht van de mensen aantasten in plaats van versterken. Dus ze zitten toch wel wat in een gevangen positie.
3: Ja. Pas op, de lezing van Frank van den Broeke is een duidelijk signaal, maar het was op twee weken, twee keer prijzen, vorige week. Ik denk dat we ongeveer de podcast aan het opnemen waren, waar ze plots Diependalen de wacht aan zegden, omdat de tabellen van de begroting niet klopten. En ze zeiden van, ja, maar voor welzijn hebben we hier het geld niet gekregen. Ze hebben daar Diependalen echt wel even met zijn billen blootgezet. Dat is veiliger dan dat met Bart De Wever te doen natuurlijk. Met Bart De Wever mag je dat niet doen. Met Diependalen kom je daar nog mee weg. Maar je voelt wel ook die tandemstatus onder druk. Want bij N-VA konden ze daar toch niet echt mee lachen, als ik het goed begrepen heb.
1: Oké, Vooruit zit in een super lastige positie. Zoveel is duidelijk. Een trofee binnenhalen wordt heel moeilijk. Zeker omdat er geen geld is omdat hun strategie te zeer gekoppeld was aan extra budgetten.
3: Ja, en nu komen ze met de vennootschapsbelasting. Dat is weer zo'n grote warmedaille. Maar als je daar weer in het zand bijt en daar eigenlijk niks uithaalt, ja, wat was dan het volgende? Dus ik denk dat deze onderhandelingen die nu lopen voor Vooruit echt wel zo erop of eronder zijn. Ze moeten daar iets uithalen, want je voelt dat de nervositeit in die partij echt wel aan het toenemen is.
4: Het punt van Impe.
6: De ontdekking die komt van onze opinieredacteurs. De redacteur van de opiniesectie die alle opiniestukken die ingestuurd worden binnenkrijgt. Die had opgemerkt van, ja, dit stuk wordt gestuurd door iemand die zich Mohamed El Idrissi noemt en ook het e-mailadres heet zo. Maar in de documenteigenschappen van dat Word-document dat in bijlage zat, stond een andere naam, een Vlaamse naam.
1: Rien Emery van het weekblad Knak over een opiniestuk van een kabinetsmedewerker van minister Ben Weitz. De medewerker schreef het stuk onder een valse naam. Hij gaf zich uit voor Mohamed El Idrissi en hij zei dat hij gay en moslim is. Bedoeling was om aan te tonen dat je met die kenmerken makkelijker wordt gepubliceerd in de Vlaamse media. Maar daar is hij niet in geslaagd, want hij werd al snel ontmaskerd. Hoe gebeurde dat bij het Nieuwsblad eigenlijk, Hannes? Want jullie kregen daar ook het stuk, hè?
0: Ja, we hebben hier op de redactie ook het stuk binnengekregen. Nu, om heel eerlijk te zijn, als je het stuk leest, gaat het over een gay moslim die in crop top naar de moskee gaat en daar met de imam over zijn gevoelens spreekt jegens andere mannen. Je mag mij nu niet doodslaan, maar heel geloofwaardig is dat nu niet. Hè? Het is niet zo dat je denkt van oké, wauw. Nee, dus er zat een vlieg op, zeggen wij in ons dialect. Maar onze journalist hier, Thibaut Ranson, is dan ook naar de Word-instellingen gegaan, waar je kan zien wie dat het document heeft opgemaakt. En kwam er dan op uit dat een man is die werkzaam is op het kabinet van Ben Weitz. Gewoon een witte man, een conservatieve man, die dacht, ik ga de redacties eens pesten door een ultra-progressief, of zo lijkt het toch, opiniestuk te schrijven.
1: Ja, want dat was eigenlijk de bedoeling. Een lofzang schrijven op alles wat divers en progressief is, hè? Lisbeth?
3: Ik heb het hier zien passeren. Ik vond dat het had een zeker Amerikaans tintje. Hier passeren constant van dat soort onnozelheden. Maar ik dacht, ik probeerde gewoon te begrijpen, wat wou die man, jongen, ik weet niet wat ik moet zeggen, wat wou die nu eigenlijk juist bewijzen? Dat je, als je maar genoeg woke-kenmerken op elkaar stapelt, dat je dus dan een vrije baan krijgt. Iedereen weet dat homoseksualiteit binnen de moslimgemeenschap een gevoelig onderwerp is. Dat was bij ons vroeger ook zo. Daar is dat nog altijd zo. Dat er enige interesse zou kunnen zijn voor iemand, voor stemmen uit de gemeenschap, die daar een ander geluid laten horen, vind ik niet eens zo. Allee, wat hebben jullie nu eigenlijk juist bewezen als je dit wel zou gepubliceerd worden? Niettemin, ik ben heel blij dat Knak, het Nieuwsblad, en alle andere media het doorprikt hebben, want dat is ook onze job om te zorgen om te zien dat we geen hoaxes publiceren. Maar het zegt wel iets over de sfeer en de muizenissen in het hoofd van dat soort jongeren die denken van ik ga eens goed hebben liggen met iets waarvan dat je denkt van dit is niet goed doorgedacht. Dit slaat eigenlijk nergens op. En wat heb je nu bewezen? Buiten het feit dat je een aantal mensen wat in een hemd zou gezet hebben, hadden ze het wel gepubliceerd. Dus
0: als je dan de uitleg hoort van wilde aantonen dat conservatieve mensen moeilijker hun weg vinden naar opiniepagina's en het publieke debat. Ja, sorry, maar dat is gewoon niet waar. Als ik om me heen zie, ik zie heel interessante trouwens conservatieve stemmen vaak opduiken. Ook bijvoorbeeld op opiniepagina's van de Standaard. Denk aan Jore Vermeers, Mia Doornaert staat daar ook nog vaak op. Het is zo deel van een cultuuroorlog. Hè. Zeggen wij worden gecanceld en de andere zijde die komt continu aan bod, zelfs met de meest idiote opiniestukken.
1: Lisbeth, minister Weitz noemde het initiatief dom van de medewerker. Die komt er vanaf met een blaam. Volstaat dat voor jou?
3: Ik ga niet rap oproepen dat mensen direct moeten buitengesmeten worden en noem maar op. Maar oké, het is een kabinet, dus je mag wel kritisch genoeg zijn. En ik zou me vooral zorgen maken dat zo'n beetje de sfeer is die daar dan blijkbaar hangt. Je wil wel niet dat van op een kabinet dat soort ongein de wereld ingestuurd wordt vanuit een of andere cultuuroorlog die dan maar half bestaat. Dus ik mag hopen dat daar de man zelf aangesproken is. Een blaam, dat komt in je personeelsdossier. Oké, goed, er is een sanctie getroffen. Dat is oké, voor mij hoef je daar geen beltje zacht van te maken. Maar ik hoop wel dat Ben Weitz de schoen naar zijn kabinet heeft gekeken en gedacht heeft van ze zijn hier toch bezig met treffelijk beleid en niet met onnozele cultuuroorlogjes die, ja, misschien had het wel gewerkt, een paar seconden roem op Instagram of TikTok of ik weet niet welk kanaal hadden opgeleverd. Je kan dit moeilijk verzoenen met een ernstig kabinet. Dat moet je wel zeggen. Maar goed, ik mag hopen dat daar intern de juiste processen en procedures doorlopen zijn.
1: Ja, dus het valse opiniestuk, dat sloeg eigenlijk nergens op. Die hele actie sloeg ergens nergens op. Maar het zegt wel iets over wat er leeft in bepaalde groepen in onze samenleving. Zoiets.
3: kunnen ze maar best kritisch naar kijken. Er is werk genoeg in de Vlaamse regering. Af en toe kloppen de cijfertjes niet, dus laat iedereen zich daar maar op concentreren en niet in het schrijven van fake opiniestukken.
4: Het punt van Van Impe.
1: Oké, dankjewel Lisbeth, dankjewel Hannes. Ook de avonturen van Lisbeth in New York, die volg je natuurlijk in de podcast Van Impe in de USA met Bert en Bavo. Ik ga je laten, Lisbeth, want jij moet naar de fitness, zeker?
3: Ik heb straks fitness en dan vanavond ga ik naar de live show van The Rest is Politics USA. Dus met De Mooch en KDK. Dus ik kijk er al helemaal naar uit. En morgen nemen we opnieuw een Amerikaanse podcast op die dan... Ik moet even naar de producer kijken, ergens dit weekend denk ik online gaat. Maar we blijven bezig.
1: Oké, okay, Hannes, jij al een dagje Brugge ingepland op 17 oktober?
0: Ja, zeker en vast. Dus de tickets zijn vastgelegd.
3: Wacht, laat mij raden, Lokeren speelt in Brugge?
0: Lokeren speelt in Brugge, ja. Ja, voor de
1: een
0: beker
1: mooi
0: van
1: weerzien dag. Met Hans van Aken, hè, de grootste in onze competitie.
0: Inderdaad, de bussen zitten al vol, dus kijk, we gaan het...
3: En allemaal om dan eigenlijk gewoon op je vijf te krijgen van Brugge.
0: De score maakt ons zelfs niet uit. Gewoon het feit dat we terug op dat toneel zijn, fantastisch.
1: Oké, dankjewel. Dank ook aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Santens voor de montage, aan Gilles Paquet voor het beeld en aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt. Van Impe.
4: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga dan naar de Nieuwsblad-app of je favoriete podcastplatform.